0: Programma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: on, somebody. Are you here for Jesus tonight?
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar. We'll be right back.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prins. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
7: Holy, holy, holy,
8: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
8: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruim

Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
7: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 6.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws. Counting down!
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Halleluja. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics. Ik ben jullie host, Johan Toet. Ik hoop dat jullie een geweldige week hebben gehad. Dat je getuige mocht zijn. Dat je een licht mocht zijn. Dat je het verschil mocht maken. Ik bedoel, hoe mooi is het dat we getuigen mogen zijn van Koning Jezus? Ik bedoel, wie kan dat zeggen? Alleen zij die hem kennen kunnen zeggen, hey, ik ken Jezus en ik wil wat over hem delen. Weet je, hoe mooi is het om een getuige te zijn in wat we doen en wat we zeggen. En ga zo maar door. Het is gewoon de allerhoogste eer die er is. Ik hoop dat je een bovennatuurlijke week hebt mogen wandelen, waarin je machtige dingen hebt zien gebeuren door jouw handen. Weet je, want je bent een tempel van de Heilige Geest en God wil gewoon machtig door je heen werken. Halleluja. Ik ben zelf absurd gezegend gewoon door het feit dat ik een kind ben van God. Ik ben absurd gezegend door de wetenschap, de geloofszekerheid die ik heb, dat hij onze verlosser is. En dat hij het werk dat hij in ons begonnen is zal voltooid tot de dag van onze Heer Jezus Christus. Tot op de dag van het oordeel. Tot op de dag dat we

geleerd wordt op school. En ga zo maar door. Het hele reuten met teuten, politiek en al die dingen meer. Dus ik zei tegen hem, Brenda en ik hebben gewoon de zegen dat het maakt helemaal niet uit hoe de toestand van de wereld is. En we vinden het niet leuk en we zien het, we begrijpen het. Het staat ook in de Bijbel. De Bijbel laat ons dit zien. Het is niks nieuws onder de zon. Maar uiteindelijk, voor ons, maakt het niks uit. Omdat wij hebben de geloofszekerheid. Dat kom ik om. Dan ben ik direct bij de Heere. En anders komt Jezus terug. En dan gaan we 1000 jaar met hem regeren in het vrederijk. Weet je, dus. En komt hij ons halen. Dus linksom of rechtsom, ons einde is gewoon goed. Het maakt niet uit. Wij hebben de wereld overwonnen, want Jezus heeft de wereld overwonnen. En in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Dus dood, waar is uw prikkel? En weet je, wij hoeven ons geen zorgen te maken over de dingen die spelen in de wereld. Want we zijn nog wel in de wereld, maar we zijn niet meer van de wereld. En op die manier kon ik getuigen van koning Jezus aan mijn zwager. En die had zoiets van, ja, dat kan ik niet zeggen. Nee, klopt. Maar als je Jezus hebt, kan je het wel zeggen. Dus weet je, wat houd je nog tegen? Amen. Maar goed, in ieder geval, ik hoop dat je een goede week hebt gehad. En we gaan natuurlijk naar een nieuwe les van de serie One Basics. En ik wil heel kort even openen met gebed. Vader, dank u wel, Heere. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel voor uw geest. Dank u wel voor wie u bent. En dank u wel, Vader, dat u de woorden die vandaag gedeeld worden, als in lijn zijn met uw woord. Hè, als het uw woord is, dat bekrachtigd wordt door de Heilige Geest. En in hun harten vrucht mag gaan dragen. Dat het tot leven komt. Dat het een rema wordt in hun hart, Vader. Laat dit uw les zijn. Ik geef het in uw handen. En ik loof en prijs uw machtige naam. In de naam van Jezus. Amen. Hey, de les waar ik het met jullie over wil gaan hebben is les 10. Daar zitten we inmiddels alweer in. En het thema is een heel controversieel thema. In sommige kerken wordt er helemaal niet over gesproken, omdat ze niet willen dat mensen aanstoot nemen. En in andere kerken wordt er heel veel over gesproken, maar dan op een manier waarop de mensen zich veroordeeld voelen. He, dus allebei de dingen zijn niet oké. Want je moet hier gewoon over kunnen praten, maar dan wel op de juiste manier. En mensen moeten begrijpen hoe het zit, want het is heel erg belangrijk, omdat het namelijk bepaalde dingen in ons leven tot stand brengt wanneer we het niet doen. En bepaalde dingen in ons leven tot stand brengt wanneer we het wel doen. En dat is belangrijk om te weten, maar het is ook belangrijk om te weten hoe God daar dan naar kijkt. Nou, waar ga ik het met jullie over hebben? Ik ga het met jullie hebben over zonde. En zonde is gewoon een lastig onderwerp voor mensen, omdat ze bij zonde altijd meteen denken aan straf. Of ik heb het niet goed gedaan, of weet ik veel wat. Maar laten we gewoon even kijken naar het begin. Hoe is dit nou allemaal tot stand gekomen? Toen wij nog niet in Christus waren, toen wij nog niet wederom geboren waren, hadden wij een zondenatuur. En wij werden geboren op een natuurlijke manier uit bloed, vlees en de wil van de man. Johannes 1 vers 12 zegt dat hij hen de macht heeft gegeven om kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet geboren zijn uit bloed, vlees of de wil van een man, maar die uit God geboren zijn. Toen wij geboren werden in deze wereld, werden wij geboren uit een vergankelijk zaad. En werden wij geboren uit Adam en Eva. Wij werden geboren in de duisternis. En we werden geboren met een geest die alleen maar dood voortbracht. En geen leven voortbracht. Het was een zondenatuur waarmee we geboren werden. En vanwege het feit dat we geboren werden met een zondenatuur, omdat we geboren worden in een gevallen staat. En eigenlijk, hoe hard het ook klinkt, we vanaf het moment dat we het levenslicht zien op deze aarde, we rechtstreeks op de hel afgaan. Tenzij Jezus er een stokje voor steekt. En dat doet hij. En daarom is hij ook een struikelblok, want sommige mensen willen niet dat er een stokje voor gestoken wordt. Die willen gewoon die weg blijven gaan. En breed is de weg en wijd is de poort die naar het verderf leidt. En er zullen velen zijn die daardoor naar binnen gaan. Maar in ieder geval is het zo dat Jezus is gekomen om dat te voorkomen. Maar als jij niet wil dat er voorkomen wordt, ga je gewoon recht op de hel af. En het is keihard om te zeggen, maar dat is wel de realiteit. En dat moet je natuurlijk niet willen. Jezus heeft een leven voor ons en dat in overvloed. En hij heeft hartstikke mooie dingen voor ons voorbereid. En hij heeft een geweldig leven. Een leven vol liefde en blijdschap en vrede. En genade. En gewoon alleen maar goede dingen. Dus waarom zou je dat niet willen? Tenminste, zo kijk ik ernaar. Waarom zou je dat nou niet willen, zeg maar? Waarom wil je eigenwijs zijn? Anyway. We worden geboren met een zondige natuur. En daardoor leven we natuurlijk in zonde dan. En dus jij handelt naar jouw natuur. Dat is in feite wat er gebeurt. Dat wanneer jij zondigt. Je handelt eigenlijk gewoon naar je natuur. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, je kunt er niets aan doen. Je kunt er niets aan doen dat je zondigt, omdat het jouw natuur is om te zondigen.
Ik bedoel, als je tegen een hond zegt niet blaffen, dan blaft hij gewoon, want het is zijn natuur om te blaffen. Ik bedoel, zeg maar tegen een hond, hey, kappen met

0: blaffen. En dan kijkt hij aan van, wat moet je nou? Ik ben gewoon een hond en ik blaf gewoon. Weet je, ik bedoel, met een kat, als je zegt niet miauwen, dan miauwt hij. Want het is zijn natuur om te miauwen. En zo kan ik nog wel 100 voorbeelden nemen. Dus als je tegen een zondaar zegt, niet zondigen, dan zondigt hij toch, want het is gewoon zijn natuur om te zondigen. Nou, ik ben het met je eens dat sommige mensen extreem de duisternis induiken en gewoon zich helemaal onderdompelen aan hun vlees en gewoon extreem in zonde leven. Maar ieder mens die op deze wereld geboren wordt, leeft in zonde, ook al is het misschien aan de buitenkant niet zo heel erg te zien. Er staat in de Bijbel dat niemand rechtvaardig is en dat niemand vrij van zonden is. Niemand. Iedereen heeft gezondigd, tenminste de heerlijkheid van God. Dus dat wil zeggen, dat maakt niet uit of iemand nou heel extreem in zonde leeft, waarbij het dus heel duidelijk zichtbaar is van, oeh, die leeft echt in zonde. Of iemand waarvan je het niet ziet, maar geloof me, allemaal hebben we gezondigd, tenminste de heerlijkheid van God. Het is iets wat in de mens zit, hè, dus waar die mee geboren wordt. In Romeinen 7 vers 14, en ik ga lezen tot en met vers 17, staat geschreven, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk. He, bloed, vlees en de wil van de man, he, zonde natuur. Ik ben vleeselijk. Ik ben verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, dat doorzie ik niet. Dat komt omdat je bent in de duisternis. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Dat komt, je bent een slaaf van de God van deze wereld, je bent een slaaf van de zonde. Oké, en als ik doe wat ik niet wil, dan val ik de wet bij dat zij goed is. Immers, de wet bracht de zonde in ons naar boven, opdat wij zouden weten dat wij uitermate zondig zouden zijn. Dus in feite, dat is weer een andere les, maar de wet, wat die deed, die versterkte de zonde in ons. Zonder wet wisten we niet wat zonde was en was er dus ook geen overtreding. Maar op het moment dat je de wet krijgt en je mag dit niet doen, je mag dat niet doen, als je dat doet gebeurt er dit en als je dit doet gebeurt er dat, op dat moment dan kun jij in één keer, wordt in één keer dat wat in jou is en wat je al die tijd al deed, bleek in één keer zonde te zijn. Waarvan jij niet wist dat het zonde was, want de wet kwam. Voor de wet was er geen zonde. Tenminste, was er geen overtreding. Er was wel zonde, maar er was geen overtreding. Maar nu, in de wet, is het zo dat wanneer je dan een overtreding begaat, je ook weet dat je die overtreding hebt begaat, want je hebt de wet gekregen om te horen wat je wel en wat je niet mag doen. En in één keer ontdek je bij jezelf, wow, wacht eens eventjes. Weet je? En dan merk je in één keer van, ik ben uitermate zondig. Nou, Romeinen 7 vers 13 zegt, nu ben ik het echte niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Dus onthoud dat even hier zo. Ik ben het niet die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Het is jouw natuur. Paulus zegt, het is de zonde die in ons woont, die maakt dat we zondigen, zelfs als we het niet zouden willen. Want we zijn slaven en hebben geen macht om nee te zeggen. Jij als zondaar met een zonde natuur hebt geen macht om nee te zeggen tegen zonde. Het is sterker dan jou. Jij bent zijn slaaf. Jij bent een kind van de ongehoorzaamheid. En dat is gewoon jouw staat voor Jezus. Voordat je Jezus hebt als Heer en Verlosser. Het is dus voor een zondaar is het onmogelijk om niet te zondigen. Er is geen mens op de wereld die nog nooit heeft gezondigd of die in eigen kracht zonde het hoofd kon bieden. Romeinen 3 vers 20, zoals ik net al zei, niemand is vrij van zonde. Dus het is onmogelijk om niet te zondigen. Er is niemand die nog nooit heeft gezondigd. Ieder mens heeft gezondigd. De paus, de president, je vader. Jij, ik, iedereen heeft gezondigd. Niemand is vrij van zonde. Waarom is niemand vrij van zonde? Vanwege die zondenatuur. Het is waarmee je besmet bent vanaf de dag dat je op deze aarde wordt geboren. Het is wie jij bent. Het is jouw identiteit. Jouw identiteit is zondaar. Zonder Jezus in je leven. Nou, dat vinden we natuurlijk niet fijn om te horen, maar het is wel de realiteit. Het is wel de waarheid. En de waarheid zal je vrijmaken. Amen. Nou, dit is nooit wat God gewild heeft. Want God wil niet dat de enige verloren gaan. 2 Petrus 3 vers 9 zegt, God wil niet dat de enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dus het is niet wat God gewild heeft. En daarom geeft hij ons ook een uitweg. Hij geeft ons een uitweg en die uitweg is Christus. Hij zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus is dus de weg naar het leven. Dus uit de dood naar het leven. Daar is hij de weg van. En die uitweg hebben we ook genomen als het goed is. En als jij die uitweg nog niet genomen hebt, dan wil ik tegen je zeggen, wie je ook bent en wat je situatie ook is, weet je, neem Jezus aan als Heer en Verlosser. Weet je. Laat hem toe in je leven. Geef jezelf aan hem, bekeer je. Want ik kan je één ding zeggen. Met hem heb je op zeker de overwinning. Maar zonder hem ben je op zeker verslagen. En de Satan zal komen om je te roven, te slachten en verloren te laten gaan. En hij gaat rond zijn brullende leeuw om jou te kunnen verslinden. Dus weet je, kies gewoon voor koning Jezus. Maar op het moment dat je dat gedaan hebt, is er voor jou iets wezenlijk veranderd. En jij wordt door jouw dood en jouw opstanding in Christus, dan ben jij in feite gestorven aan die oude zondige mens. En omdat je gestorven bent aan die oude zondige mens, op het moment dat je Jezus aanneemt als je Heer en Verlosser, ben je ook niet meer verplicht om te leven naar die oude mens. En want die oude mens is dood. Die is gewoon mors dood. Nou, we moeten ook hier weer kijken naar wat zegt het woord daar dan over. In Romeinen 7 vers 1 tot en met 6 staat geschreven: of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Wij zijn gebonden aan de wet en wij zijn gebonden aan de zonde zolang wij leven. Nou, als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Met andere woorden, wanneer wij sterven met Christus, worden wij ontslagen van de wet en komen daarmee vrij van de macht van de zonde. Dan gaat hij verder. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Dan heeft ze dus de wet overtreden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, zegt Paulus, bent u ook, jij dus en ik, door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden is opgewekt, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Zie je, wij worden de bruid van Christus. Wij staan met hem op en wij behoren aan hem toe, want hij heeft ons gekocht met zijn kostbare bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Wij zijn nu zijn bezit. Of weet u dan niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen? U bent niet meer van uzelf, u bent immers duur gekocht. Jij behoort nu toe aan de levende God. Dus niet meer aan de wet. Wij behoren nu toe aan de genade, want Jezus staat voor de genade. Nou, want toen wij in het vlees waren, gaat hij weer verder. Toen wij in het vlees waren, en ik lees nog steeds uit Romeinen 7, 1 tot en met 6. Toen wij in het vlees waren, dus onbekeerd en slaaf van de God van deze wereld, waren de hartstochten van de zonde, die geprikkeld worden door de wet in onze leden werkzaam, om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu, en dit is altijd zo mooi, als dat er staat. Maar nu, dat betekent nu, op dit moment, zijn wij ontslagen van de wet. Zijn wij gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten. Zodat wij in nieuwheid van geest zouden dienen en niet in oudheid van letter. Wij zitten niet meer vast aan de wet. We zijn niet meer gebonden aan de wet. En daardoor dus ook niet meer onder de vloek van de wet. Want wij zijn nu gestorven en ontslagen van de wet. En daarom zijn we nu dood voor de zonde. We zijn dood voor de zonde. Romeinen 6 vers 6 tot en met 7 zegt: dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Dus ons lichaam van de zonde is teniet gedaan en we hoeven niet meer als slaaf de zonde te dienen. Dat is toch geweldig? Toen jij ja zei tegen koning Jezus, toen kwam de opstandingskracht van de Heilige Geest binnen in jou en hij rukte die zondenatuur uit jou weg. En zijn opstandingskracht bewerkte in jou een nieuwe natuur, een nieuwe geest, die identiek is aan die van Christus. Die nieuwe mens die één is met Christus. Dat is wat er gebeurde op het moment dat jij Jezus aannam als jouw Heer en Verlosser. Efeze 1 vers 19 en 20 zegt wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. En als jij gelooft is dat die alles overtreffende grootheid van zijn kracht, die hij overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in hemelse gewesten. Wij zijn door precies diezelfde opstandingskracht, dezelfde opstandingskracht die Christus opwekte uit de dood, zijn ook wij nu opgewekt uit de dood. Zijn wij opgewekt uit de duisternis, zijn we opgewekt uit het licht, zijn we opgewekt vanuit de slavernij naar het zoonschap. Het maakte ons vrij van de wet. En dat maakt ons vrij van de macht van de zonde. De slavernij was in één klap, boom, voorbij. In één klap over. Die oude mens is zo dood als dood kan zijn. Die is zo dood als een pier. Die is zo dood als een pier. Als jij in de spiegel kijkt, dan moet je niet meer denken van ik ben nog steeds dezelfde. Nee, die oude mens die jij was, is dood. Die is begraven. En er is een nieuwe mens opgestaan met jou in Christus Jezus. Een nieuwe mens. Die identiek is aan zijn natuur. identiek is aan zijn natuur. Efeze 4 vers 22 zegt dat u wat betreft de vroegere levenswandel uw oude mens aflegt die ten gronde gaat door de misleidende begeerte. Dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Jouw nieuwe mens is overeenkomstig het beeld van God geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Jij bent rechtvaardig en heilig in jouw nieuwe mens. En daar kun jij je mee gaan bekleden. Die lessen gaan we ook allemaal nog behandelen. Hoe je vanuit de geest kunt leven, et cetera, et cetera. Maar het is belangrijk dat die oude mens, die kun je gewoon afleggen. Want die is dood. Die bestaat niet meer. Je hoeft daar niet meer uit te leven. Je hoeft daar niet meer naar te luisteren. Je hoeft daar niet meer aan te gehoorzamen. Jij bent aan niks meer verplicht om daarna te leven. Alleen nog maar aan koning Jezus. In Petrus 2 vers 24 staat dat wij dood voor de zonde zijn. En dat we voor de gerechtigheid kunnen leven. Wij zijn een nieuwe schepping. 2 Korinther 5 vers 17. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Die nieuwe schepping die jij nu bent, is niet onderworpen aan zonde. Die is niet onderworpen aan de duisternis. Die is niet onderworpen aan de Satan. Die is onderworpen aan de levende God. Wij behoren nu een ander toe. Christus, onze bruidegom. Halleluja. Dat is toch fantastisch nieuws, man. We hebben nu zijn natuur gekregen. 1 Johannes 4, vers 17 zegt, zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Wij zijn rechtvaardig voor God. Dat betekent die kaio, onschuldig. Jij bent onschuldig voor God, als had je nog nooit gezondigd. Jij bent nu heilig, puur en smetteloos. Dat is wat jij nu bent, wie jij nu bent in jouw nieuwe, wederom geboren mens. Jij bent nu geen arme zondaar meer. Efeze 2, vers 1 zegt, ook u heeft hij, dat spreekt over de Heilige Geest, met hem, dat spreekt over Christus, levend gemaakt. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U, jij, ik, die dood waren door de overtreding en de zonde. Jij bent levend gemaakt door de Heilige Geest met Christus samen. Diezelfde opstandingskracht heeft jou levend gemaakt met Christus. En jij was dood door de overtreding en de zonde. Maar nu niet meer. Je was dood, maar nu leef je. Je was verloren, maar nu ben je gevonden. Je was blind, maar nu kun je zien. Je was een slaaf, maar nu ben je een zoon. Nu ben je een zoon. Je was een zondaar, maar nu ben je rechtvaardig. Halleluja. Nu ben je bent niet meer schuldig, je bent nu onschuldig. Man, dat is powerful, man. Dat is powerful. Weet je, wij waren als slaven onderworpen aan de Satan en aan de zonde. Maar we zijn nu ontrukt aan deze tegenwoordige slechte wereld, lieve mensen. En wij zijn hemelburgers geworden. Jij bent nu een hemelburger. Ik ben nu een hemelburger. Hoe geweldig is dat? En wij hebben nu in de geest hebben wij een nieuwe natuur gekregen. En die is vrij van zonde. Vrij van zonde. Jij hebt nu de natuur gekregen van God. En God kan niet zondigen. God kan niet zondigen. Jouw oude zondenatuur. Niet alleen je zonden zijn je gewoon alleen maar vergeven. Je hele oude zondenatuur is uitgedelgd. Is compleet kapot gemaakt. Is weggerukt. Is uitgewist. Opgelost. Opgegaan in het niets. Het is er niet meer. Het is doodgemaakt. Het bestaat niet meer. Je hele zondenatuur is uitgedelgd. Het is gewoon compleet weg. En die nieuwe mens die jij nu bent in Christus, die is verzegeld door de Heilige Geest, zodat daar geen zonde meer kan binnentreden. Zodat die nieuwe, heilige, smetteloze natuur die jij nu hebt niet besmet kan worden met iets smerigs als zonde of als ziekte. In Efeze 1 vers 13 staat, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En dit spreekt over jouw nieuwe natuur, jouw nieuwe mens, die is nu verzegeld met de Heilige Geest. Zonde kan niet meer binnentreden in die nieuwe mens. Die nieuwe mens is immuun en dood voor de zonde. Immuun en dood voor de zonde. Die nieuwe mens, hè, dus, want jij bent nu uit geest geboren. In de geest ben jij uit God geboren. En jij kan niet zondigen met die nieuwe mens. Weet je, en excuus. Die nieuwe mens, die denkt niet eens aan zonde. Die nieuwe mens, die wil niet zondigen. Die nieuwe mens kan niet zondigen. Die is volmaakt geworden in Christus Jezus, Colossenzen 2 vers 10. Die nieuwe mens is geboren uit een onvergankelijk zaad. Onvergankelijk zaad. We werden eerst geboren uit een vergankelijk zaad. Bloed, vlees en de wil van de man. Natuurlijke vleeselijke kinderen uit een vergankelijk zaad. Maar nu staat er in 1 Petrus 1 vers 23. U die opnieuw geboren bent. Opnieuw geboren bent. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Jij gelooft in het woord van God. Jij gelooft in het, je beleed het met je mond. Je gelooft in het in je hart, je beleed het met je mond. En dat onvergankelijke, eeuwig blijvende woord van God, dat levende, blijvende woord van God, dat heeft jou doen geboren worden uit een onvergankelijk zaad. Uit God. God is onvergankelijk. En jij bent nu uit zijn zaad geboren, dus jij bent ook onvergankelijk geworden. Dat is powerful, man. Powerful. Wij zijn geboren uit God. En dat onvergankelijke zaad, die nieuwe mens die wij nu zijn, die kan niet zondigen. Kan niet zondigen. In 1 Johannes 3 vers 9 staat dat ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem, dat spreekt over het onvergankelijke zaad, zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is. Omdat hij, die nieuwe mens, uit God geboren is. Dit is een fantastische en krachtige waarheid en het is ongelooflijk mooi om dit te leren begrijpen. Jouw nieuwe mens kan niet zondigen, lieve mensen. Die is dood voor de zonde. Dat wil zeggen dat zonde heeft nul invloed op die nieuwe mens. Nou, en daar gaat dus van alles mis. Omdat deze Bijbeltekst dus helemaal uit zijn verband getrokken wordt. In deze Bijbeltekst staat dus dat van ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is. Dus als mensen dan een zonde begaan, dan wordt er gezegd, nou dan ben je niet uit God geboren. Dan moet je je bekeren, moet je Jezus aannemen, je zonde beleiden en moet je opnieuw geboren worden. Opnieuw, opnieuw, nog een keer opnieuw, opnieuw, opnieuw en nog een keer opnieuw, opnieuw, opnieuw geboren worden. Want geloof me, je zult fouten blijven maken, je zult op je smoel blijven gaan. En dus gebruiken ze deze tekst om jou te veroordelen. Zeggen van nee, ja, als je uit God geboren bent, dan kan je niet zondigen. Nou oké, okay. Dan moet hij ook maar opnieuw, opnieuw, opnieuw, opnieuw geboren worden die deze tekst, met deze tekst om je oren slaat. Want dit is helemaal niet waar dit over gaat. Dit is niet waar het over gaat. Dit gaat over jouw nieuwe mens. Jouw nieuwe mens. Iedereen die uit God geboren is. Wat is er uit God geboren? Jouw nieuwe mens is uit God geboren. Jouw geestelijke natuur, jouw natuur, jouw geest is nu uit God geboren. Jouw geest. Niet jouw vlees, niet jouw ziel. Jouw geest is nu uit God geboren. En die kan niet zondigen. Omdat die uit God geboren is. En God kan niet zondigen. God kan niet zondigen. Het staat nergens in de Bijbel en de Heer zondigt er tegen zichzelf. God kan niet zondigen. En jij ook niet, want jij hebt zijn natuur gekregen. Zoals hij is, ben ook jij in deze wereld. Wij hebben nu de natuur van God, we zijn nu een nieuwe schepping. In onze wederom geboren geest. Nou, heel veel mensen die denken dus gewoon van ja, weet je, je mag nooit geen fouten meer maken. Nou, het is niet gezond om fouten te maken. En daar probeer ik ook nog wel op te komen. Maar al, de mensen hebben er moeite mee om te geloven dat als dat dit waar is. Dat we niet meer kunnen zondigen met onze nieuwe mens. Omdat ze zeggen van ja, ik maak nog steeds fouten. Ik zondig nog steeds wel eens. Maar de nieuwsflash is dat we allemaal nog steeds fouten maken. En dat we allemaal nog willen zondigen. Het grote verschil zit hem hierin. Jij wilt niet meer zondigen. Het is niet meer jouw natuur om te gaan zondigen. We doen misschien nog wel eens iets wat we niet zouden moeten doen. En we zeggen nog wel eens iets wat we niet meer zouden moeten zeggen. Weet je, en op het moment dat je dat gedaan hebt, of dat je dat gedacht hebt, of dat je dat gezegd hebt, weet je, dan denk je meteen van, boe, man, dat had ik niet moeten zeggen, man. Dat had ik niet moeten doen. Dat is helemaal niet meer wie ik ben. Weet je, dit is helemaal niet meer hoe ik wil zijn. En ene keer overtuigt jouw geweten je ervan van, nee, dit is niet oké. Dit is gewoon niet wie jij bent. Weet je, en dan bekeer je ervan en je gaat weer verder. Je wilt in jouw hart niet meer de dingen doen waarvan je weet dat ze eigenlijk niet meer bij je horen. Weet je, jij wordt morgen niet vrolijk wakker en zegt van zo, ik ga vandaag eens even lekker in zonde leven, want ik ben toch onder de genade. Nee, dat wil jij gewoon niet meer als kind van God. Dat kan ik echt met volle overtuiging zeggen. Daar ben ik gewoon 100% zeker van. Dan durf ik mijn handen voor in het vuur te steken. Als jij een wederom geboren kind bent van de levende God, als jij een nieuwe schepping bent geworden, geestvervulde nieuwe schepping bent geworden, wil jij niet meer zondigen. Want dat kan niet, omdat jouw natuur is veranderd. Maar dat betekent niet dat je nooit geen fouten meer maakt. En God ziet jouw hart. 1 Samuel 16 van 7 zegt dat de Heer het hart aanziet. Dus jij kan fouten maken. Maar als je dan een fout maakt, dan was dat niet jouw nieuwe mens die dat deed. Want jouw nieuwe mens kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is. Het was jouw vlees. Het was jouw ziel die luisterde naar zijn vlees. Het vlees is zwak en de geest is gewillig. Dus jij hebt ervoor gekozen om uit je vlees te leven. En vanuit je vlees heb je een fout begaan. Heb je een misstap begaan. Weet je, en heb je dus in dat opzicht heb je dus gezondigd, maar met jouw vlees. Maar niet met jouw nieuwe mens. Niet met jouw nieuwe mens. Het was jouw vlees, jouw zintuigelijke mens. Weet je, dus jij moet jouw denken gaan vernieuwen met het woord van God, waar we het over hebben gehad. Weet je, en waar we het ook in de komende lessen nog over gaan hebben. Ik ga er een specifieke les aan besteden over het vernieuwen van je denken. Maar wij moeten gaan begrijpen dat jij nu de macht hebt gekregen om nee te zeggen tegen zonde en verleiding. Jij kan nu nee zeggen tegen jouw vlees. Dat kon je niet toen je nog onder de wet was. Dat kon je niet toen je nog onder de zonde was. Maar daar ben je nu vrij van. Zonde heeft geen macht meer over jou. Jij hebt nu macht over de zonde. Romeinen 8 vers 12 zegt, wel nu broeders, wij zijn aan het vlees niet meer verplicht om naar het vlees te leven. Romeinen 6 vers 2 zegt, hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? En wij kunnen dus gewoon nee zeggen. Nou, soms lukt dat misschien niet, maar we kunnen het wel, want dat is het woord van God ons zegt. En als God dat zegt, dan is het zo, want hij is geen mens dat hij liegen zou. God kan niet liegen. Dus dat is gewoon belangrijk. Jij hebt nu de macht om nee te zeggen tegen zonde. En als je nee zegt tegen zonde, gebeurt helemaal niks. Vroeger wel, want je was een slaaf van de zonde, dus je kon geen nee zeggen. Maar nu ben je geen slaaf, maar nu ben je een zoon. En nu kun jij gewoon nee zeggen. Jij hebt nu de macht gekregen om nee te zeggen. Wij zijn eraan gestorven, dus we hoeven er niet meer naar te leven. That's it, done. Nou, zonde is natuurlijk slecht en dat brengt dood voort. Maar het is niet God die jou straft als je een zonde begaat in jouw vlees. Maar het zet wel de deur open voor de Satan om binnen te komen in je leven. Zonde brengt de dood voort. Weet je, gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Weet je, dus als jij je onderwerpt aan zonde, dat zegt in Romeinen 6, vers 16 staat, als u aan dat, weet u dan niet aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt. Of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot de gerechtigheid. Jij stelt jezelf ter beschikking aan de zonde. Weet je, terwijl we dat niet meer hoeven te doen. Maar als jij dat doet, dan komt er dood voort. Ja, omdat jij zet de deur open voor de Satan. God is het niet die jou straft. Het is de Satan die dat doet. God is niet degene die jou aanpakt. En weet ik wat allemaal, het is de Satan die bij je binnenkomt. Omdat jij de deur hebt opengezet. En dood is ook ziekte, is ellende, is depressie, is verdriet en armoede. En ga zo maar door. Dat komt allemaal omdat jij in zonde leeft. En jij de deur hebt opengezet door de Satan, zodat hij bij je binnen kan komen om die rotzooi tot stand te brengen. Weet je, Jacobus 1 vers 13 zegt, laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Hij verzoekt niemand, maar ieder mens wordt verzocht als het door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. En daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dus op het moment dat wij bewust in zonde gaan leven, wat ik meen dat schriftuurlijk onmogelijk is als je een opnieuw geboren kind bent van de levende God, dan wil je dat helemaal niet meer. Maar als je bewust in zonde gaat leven, ja, dan zet jij de deur open voor de boze en de gevolgen van die zonde bracht jij dan zelf in jouw leven binnen. Maar jij hebt nu de macht om nee te zeggen. Jij hebt de macht om nee te zeggen. Zonde heeft geen macht meer over jou. Jij bent dood voor de zonde. Ik zou zeggen, gebruik die macht. We zijn nog wel in de wereld, maar niet meer in de wereld. Wij zijn koningskinderen en wij zijn nu vrij van de zonde. Vrij van de zonde. Ik weet niet wie je bent, maar ik wil tegen je zeggen, als jij last hebt van zonde in je leven, strijd hebt, wat kan van alles zijn. Ik ga er niet eens de namen ervan opnoemen. Iedereen weet wel wat het zou kunnen zijn voor zichzelf. En je weet niet hoe je er vanaf kunt komen. Ga dan ontdekken dat jij nu de macht hebt om nee te zeggen. Ga gewoon nee zeggen. En als je nee zegt, moet jij eens kijken wat er gaat gebeuren. Hij heeft namelijk helemaal geen macht. Als zonde komt, dan, en jij gaat op je bek, ren je rechtstreeks in de armen van de Vader. Want daarmee ontneem jij de Satan de macht om je iedere keer weer te laten struikelen met precies hetzelfde. In plaats dat je wegrent bij God in schaamte en veroordeling, ren je rechtstreeks in de armen van God. En dan zeg je, Vader, dank u wel voor uw genade, dank u wel voor uw liefde, dank u wel dat u mij niet doet naar mijn ongerechtigheden. Dank u wel, Vader, dat ik gewoon een nieuwe schepping ben en dat dit niet is wie ik ben. En het is klaar, je bekeert je ervan, je rent gelijk terug in de armen van de Vader en alles is oké. Als je dat doet, dan denkt de Satan, ja, maar dat is precies het tegenovergestelde effect van wat ik eigenlijk wil. Want ik wil dat als hij of zij in zonde valt, dat hij wegrent bij God uit schaamte en veroordeling. Dus dan heeft hij iedere keer reden om je weer te laten, om je weer te laten struikelen. Maar als je naar God toe rent, heeft hij precies het tegenovergestelde effect bereikt. En dat wil hij helemaal niet. En dan komt die zonde, komt de vervallen in je leven. De dingen waar je mee strijdt, waar je weer worstelt, die raak je allemaal kwijt. Ik garandeer het je. Want zo ben ik namelijk van al mijn troep afgekomen in mijn leven. God is goed. En jij bent meer dan overwinnaar en je hebt de macht om nee te zeggen. Mijn tijd zit er weer op. Ik hoop dat jullie een geweldige les hebben gehad. En laat me wat weten via de bekende kanalen. God bless you. En we horen elkaar hopelijk volgende week weer. Hey, doeg!
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Dit is God Radio.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today is the end of my very first week teaching on the power of imaginations. I have a brand new book on this. I tell you, this is powerful. This is the very first time we've offered it, brand new. And I also have CDs and DVDs on this. And I've spent all week long talking about our imagination. Again, imagination to most people is fantasy. That's not what I'm talking about. That is one use of your imagination, is to fantasize. But a fantasy is a delusion. It's something that's not real, something that cannot be real. But your imagination is much more than fantasy. The dictionary defines it as just your ability to see something, picture something on the inside that isn't right in front of you. You aren't looking at it with your eyes. You're looking at it in your heart. Or something that has yet to come to pass, like a building, but you can picture it. You can see it before you can see it. That's all that your imagination is. You use it for memory. I've used scriptures on every one of these. First Chronicles chapter 29, verse 18, says that, you know, keep forever in the imagination of the thoughts of their heart. And that was David praying that people would remember. You can't remember without an imagination. You can't build anything without an imagination. A picture is worth a thousand words because you think in pictures. And we've been talking about all of these things. If you've missed any of this, please get the materials. You can go to our website. But I promise you, this is something that affects every one of us. This isn't just for children. This isn't fantasy. This is talking about how you function. It's your frame. Psalms 103 verse 14 says, God knows our frame. He remembers that we are but dust. And that word frame is the Hebrew word Y-E-T-S-E-R. And that's the exact same word that was translated imaginations, Genesis 6, 5, 1 Chronicles 29, verse 18, 1 Chronicles 28, verse 9, and other places. And it literally means, that word, Y-E-T-S-E-R, it literally means conception. It is your spiritual womb. Your imagination is how you conceive things. And people are praying to have a birth without a conception. They aren't seeing themselves prosperous. They aren't seeing themselves all of these ways. Let me give you some New Testament scriptures on this. Over in Luke chapter 1, in verse 51, it says, He hath showed strength with His arm. He hath scattered the proud in the imagination of their hearts. Did you know imagination can work for you or against you? I've been talking all of this week about the positive use of imagination, how powerful it is in a positive way, but your imagination can work against you. It says over there in Genesis chapter 6, verse 5, that the imaginations of the thoughts of their heart were only evil continually. If your imagination is evil, or as Romans chapter 1, verse 21 says, it is vain. That means it's still working, but it's working against you instead of for you. This right here says that God scatters the proud in the imagination of their own hearts. He uses this ability to see or to picture something, to conceive things against His enemies. And they will literally, through fear, conceive failure, and it becomes a self-fulfilling prophecy. He divides their tongues. He takes them in the very traps that they put down. But the point I'm using right here, again, is talking about the word imagination. And over in Ephesians chapter 4 and in verse 17, this exact same Greek word is translated understanding. Let me read that to you in Ephesians chapter 4 and in verse 17, it says, This I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind, having the understanding darkened. That verse 18 where it says understanding darkened, that's that same Greek word that was translated imagination in Luke chapter 1 verse 51. That Greek word is the Greek word dianoia, and the definition of it is deep thought. Not just thoughts, but your deep thoughts. In other words, you can think superficially. You can have thoughts, but they aren't part of you. It's just information, thoughts that pass through your mind. But a deep thought is when it becomes in your heart. It becomes a part of you. And notice this. It says, let me go back to verse 17. He says, don't walk as the Gentiles walk. This is talking about people that don't know the Lord in the vanity of their mind. Boy, this is important. You know, I actually spent one entire year studying Ephesians chapter 4, verses 17 through 24. And I studied other scriptures, but only as it related to this. I was getting so much revelation from these verses that for one year I stayed in just a portion of this one chapter, and the only other scriptures I went to was in relation. When I saw something, I'd go verify it and look at other scriptures. And it was one of the most productive year of study in the Word that I ever had. I probably have a dozen of my teachings that came out of what God showed me right here. So I say all of that to say that there's a lot more to this than what I've got time to explain on today's program. But when he says, don't walk like the people that don't know God in the vanity of their mind, we all have to use our mind, but there is a proper use of it, and then there is a vain use of it. And again, this is what it says over in Romans chapter 1, verse 21, where it says that they didn't glorify God, they weren't thankful, and they became vain in their imaginations. Your imagination is a powerful force, and I'm talking about the proper use of it, how it's a powerful force when you use it for good, but also if it is vain, if it is evil imaginations, then it can work against you. You can conceive not only good things, you can conceive bad things in your imagination. Did you know fear, depression, hatred, unforgiveness, all of this stuff, it affects your imagination in a negative way, and it will literally destroy you if you don't use your imagination in a positive way. There's probably some people that are watching my programs, that have watched my programs this week, and you say, well, I'm not sure I agree with that. I'm just not going to do that. And so you think that somehow or another you just didn't accept this. If you don't accept the proper use of your imagination, it's not like you can just cut it off. It is functioning constantly. You can't function without an imagination. And if you choose not to use it in a positive way, if you don't deliberately, on purpose, pursue using your imagination to see positive things, then I can guarantee you it will just gravitate towards the negative and it will be used against you. Somebody might say, well, I'm not going to sit down and see myself well and imagine myself well. I'm not going to do that. I'm going to continue to pray for it, but I'm not going to do it. Well, if you don't do it, I guarantee you it's going to limit you. You know, let me give you this example that I was studying the Word in John chapter 14, verse 12. And that verse said, Jesus was speaking and he said, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do because I go to my Father. And I was reading that and I just realized that I've got the command, the right, based on John 14, 12, to see the same miracles in my life that Jesus saw in his life. Now, there's some people that don't believe that, but I believed it, but I hadn't ever imagined it coming to pass. And so, you know what? I just decided that I am going to see this. What I did, I went and took every instance in the Bible where a person was raised from the dead. And I think that there's only 8 individual people that were raised from the dead outside of Jesus. And there's an instance when he rose from the dead, it says many came out of the graves and walked in Jerusalem after his resurrection. And it doesn't give a specific number or any details. It's just one verse about that. So anyway, outside of that and outside of Jesus being raised from the dead, there's only 8 people in the Bible raised from the dead. And I took those verses, I put them on a computer, and I began to just start studying those things. And I studied and learned things about how it happened. But also, I began to see not only Elijah and Elisha and Jesus and Paul and Peter raising people from the dead, but I began to see myself raising people from the dead. You know, in the Old Testament, Elisha raised a boy from the dead and he laid on top of him and put his hands upon his hands and his feet upon his feet and his mouth upon his mouth. And the boy waxed warm and then he walked and he came back and did it again. Did you know what? I read about all of that, but then I saw myself doing it. I know some of you are going to think I'm weird, but I think you're weird. Amen. I'm just telling you what happened. I actually laid on a bed and imagined what it would be like for Elisha to do that. And I pictured myself doing it. And then I got up and walked around and then I came back and did. I started seeing it. When Jesus raised Lazarus from the dead, I meditated on it until I got so familiar with the details that I could picture it. I could see it happening. But then I went beyond just seeing Jesus raise people from the dead. He said the works that he did, I would do also. And I saw myself. I would picture myself standing in front of a tomb and saying, Lazarus, come forth. And doing it with a loud voice, not apologetically, not embarrassed, but bold. I saw these things. I used my imagination. And I meditated on this so much that I actually got to where I was dreaming about raising people from the dead. I'm what they call a lucid dreamer. I dream constantly. Sometimes it's hard for me to tell if I'm awake or asleep, because my mind is just going. I'm thinking the whole time I'm asleep, and I dream all night long. And during, you know, I got to meditating on this, and this was my focus. And as a result, I was raising 20, 30 people a night from the dead. I just saw myself raising people from the dead. It got into my dreams. And then guess what happened? A person died. And because I had been meditating on this and I had conceived it in my heart, I saw that person raised from the dead. I actually saw two people raised from the dead, one in Pritchett, Colorado, one in Kansas City. And it was powerful. And it didn't just happen accidentally. It didn't just happen because I knew that the scripture says these signs will follow them that believe and stuff. It just wasn't intellectual. I had meditated on it until I had conceived this, and I saw two people raised from the dead. And then I went for a number of years, I think it was over a decade, 12, 13 years, and I hadn't seen anybody raised from the dead. And I got to thinking about it, and I thought, you know what? I did this once. I'm going to do it again. And I went over those scriptures again, and I got to meditating on it. And then I got to acting it out and seeing myself raise people from the dead. And then I got to where I was dreaming about it again. And every night I would see people raised from the dead. And guess what happened? My son died. And he had been dead between 4 and 5 hours when they called me. And Jamie and I immediately prayed and agreed. And a lot of things happened, but the long and the short of it is, after my son being dead for nearly 5 hours, he was raised from the dead with no brain damage, no more than he had before. And it was a miracle. And some people say, well, man, that was awesome that you believe that. Well, yes, faith was definitely involved, but my imagination was involved. It's not a coincidence that I start focusing on this and just get all of the information and focus on it and think about it. And then I start seeing myself doing it to the point that I start dreaming about it. And then boom, all of a sudden I see somebody raised from the dead. They aren't disconnected. There are many people that would love to see somebody raised from the dead, but have you ever taken the scriptures and meditated on them and seen yourself doing it to the point that you dream about it, that I mean it is just dominating you? Most people haven't done that, and most people haven't seen people raised from the dead. And yet Jesus said, "The works that I do shall you do also, and even greater works, because I go unto my Father." This isn't just for me or for a very few people. This is for anybody who will take the word and meditate on it and let it conceive on the inside of them and bring forth miracles. Did you know we have, I haven't just sat down and counted, but we have 4 or 5 of our people that have graduated from our school that are running schools that have seen people raised from the dead. Over in Uganda, we've had people take my materials and they do this discipleship evangelism program. And we have 500,000 people a week that go through our discipleship evangelism program in Uganda alone. There's millions around the world that go through it on a weekly basis. But in Uganda alone, I've gotten testimonies of over 12 people who've been raised from the dead because they took these very things and got to meditating on it. And the Word of God was conceived in their imaginations. They had to see themselves doing it. I'm telling you, we have lots of people. Again, I've counted this up and I don't remember the exact figures, but it's over 50 people that I know who have taken these truths that we're talking about and have meditated on it, conceived it, and have seen people raised from the dead. And if you go beyond just being raised from the dead, if you talk about blind eyes open, deaf ears open, people coming out of wheelchairs, there are hundreds and hundreds. We have a Healing Is Here conference every year where we have people come in who have gifts of healing. I'm not against that. But we are focused on trying to teach people how they can do it. All things are possible if you believe. And an important part of your belief system is your imagination. And we are training people. And at our Healing Is Here conferences, it's not unusual to have 1,000 people in 1 3-day meeting receive miraculous things. We've had people leave wheelchairs. We've had them leave crutches, canes. We've had them leave their oxygen, their breathing apparatus. And we have all kinds of miracles happening. You know why? Not because it's the super duper. It's not just me. It's not just some special person that has an anointing. We are teaching these truths to people, and people are conceiving these miracles themselves and giving birth to their own miracle. And I love that, because if you get your miracle, like, you know, instead of having your own baby, instead you go adopt a child. And I'm certainly not against that, but I'm saying if you are into adoption, well, then you have to have somebody else produce that child for you, and then you adopt it. And even though that's okay, and there's good things about that, man, the way God intended it is for you to be able to produce children on your own. That's the number one way that people have children. And likewise, when it comes to receiving a miracle, yes, you can go get a miracle through somebody else, but what happens if they aren't around? There's not as many people around with this miracle ability on them. The number one way you need to have your miracle is for you to conceive it. And I'm telling you, this Hebrew word, Y-E-T-S-E-R, that was translated imagination, translated mind, translated frame, it literally is where you conceive your miracle. And going back to this verse I was using in Ephesians chapter 4, it says, don't walk like the unbelievers in the vanity of your mind, having your understanding darkened. That word here, dianoia, that was translated understanding, was also translated imagination in Luke chapter 1, verse 51. So this is talking about your deep thought, your imagination becomes darkened. And look what happens here in Ephesians chapter 4, verse 18. Having the understanding, that's part of your imagination. Your imagination is how you picture and see and understand things. Having the understanding darkened, and look what happens when that happens to you. It says, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Man, these are radical statements. If you don't have your imagination working for you, drawing you towards what God's plans are, if you are letting your imagination be controlled by the negative circumstances, the negative words, the negative things that other people say, the negative things that life throws at you, if you're letting your imagination be controlled and dominated by that, then it darkens your understanding, it alienates you from the life of God through the ignorance that is in you because of the blindness of your heart. Man, these are terrible things. It darkens your ability to perceive and understand, to see, to picture things. It alienates you from the life of God. It makes you ignorant. And it darkens your heart. It makes your heart blind to where you can't see. Man, I wished I had better words to be able to convey to you what God has shown me through this, but this is where most people live. Their understanding is darkened. They are alienated from the blessings of God. They know that God can heal. They'll receive my testimony about healing, but they can't seem to get it themselves. They're just alienated. It's like they're a foreigner. It's on a different planet. They don't doubt that it works for me, but they don't believe it'll work for them. Their foolish heart is darkened. It's blinded. They just can't see. Sad to say, what these verses are describing describes the vast majority of Christians. And you know why? Because their understanding, that same word that was translated understanding was translated imagination, Luke 1:51. Their understanding is darkened. They haven't used it positively. They've been letting their imagination run wild. You know, most people will go to a doctor and a doctor will say, you got stage 4 cancer, you got 2 months to live or whatever. And most people's imagination just goes wild. You see yourself dead. You think about your funeral. What are they going to do at my funeral? How are people going to be? What's going to happen to my children? What's going to happen to my mate? And you start seeing these things. And it becomes a self-fulfilling prophecy. Proverbs 23:7, as he thinks in his heart, so is he. And I'm convinced that that's talking about not just in your intellectual heart, your mind, but it's talking about your imagination. The way you see yourself is the way it's going to be. So if the doctor tells you you're going to die, if the doctor tells you you're going to be invalid, if the doctor tells you you're going to have to live with this the rest of your life, the average Christian sees that. That's what you see. And then you wonder, why can't I get healed? I'm praying, I'm asking for it, but you aren't seeing it. It's where you conceive things. You have to see yourself. You know, I was told my whole life, my dad died when I was 12 years old. He was 54. He had heart problems. He actually died 10 years before he died and stayed dead. He was raised from the dead down in Houston, Texas. I hadn't got time to go into that story. But anyway, he was invalid and he was sick. And I've been told every time I've ever gone and gotten a physical or anything, they say, man, you got heart trouble in your family. Your dad died at 54. You're going to have this problem. What they don't say is my mother died at 96 and she was healthy as a horse as far as her heart went and stuff. Why don't they look at that side? But no, they'll always paint the worst case scenario. And if you aren't careful, you will let genetics and what people say affect you. And you will have a picture that, well, this runs in my family. It's always happened. I guess it's going to happen to me. That paints a picture on the inside of you, in your imagination, that becomes a self-fulfilling prophecy. You need to change that picture. You are born again. You're a brand new creature and you do not have to be limited by the things that happened to you in previous generations and stuff. You're a brand new creature. Man, I'm short on time, but quickly, let me just say, please get this book. This will really help you. I've also got CDs and DVDs where I'm teaching the same things. This will make a huge difference in your life. A brand new book that I've got out. Listen to our announcer as he gives you information about all of the product and how to receive it. And then please call or write today.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes, voltijds, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf

Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met

0: is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Begin je dag met God.
1: Nou, van harte welkom bij deze uitzending van Voice of Faith over het thema Het Koninkrijk van God. En dit is een super interessant, een super relevant onderwerp voor iedere gelovige. Je zou bijna kunnen zeggen dat het Koninkrijk van God het hele grotere thema van de Bijbel is, waar je allerlei andere thema's onderin kan vullen. En in de kerk is heel vaak de nadruk gelegd op de evangelie van vergeving van zonde, terwijl Jezus het altijd had over het evangelie van het Koninkrijk. Het evangelie van het Koninkrijk van God, het goede nieuws van het Koninkrijk van God. Dat is wat Jezus, de apostelen, wat Paulus, wat ze predikten. En wij hebben heel veel nadruk op gelegd over de vergeving van zonde. Wat belangrijk is, maar de vergeving van zonde is een manier om in het Koninkrijk van God terecht te komen. En dat is dan waar je in begint te functioneren. En daar wil ik het met je over hebben. Het Koninkrijk van God zijn ook heel veel misverstanden over. En wat ik zelf altijd heel jammer vind, is dat mensen zijn heel snel om labels ergens op te plakken. En wanneer je praat over het Koninkrijk van God, is een valkuil of is een gevaar dat mensen een label op je plakken. En dat label is Kingdom Now. En dan zeggen ze, ja, hij onderwijst over het Koninkrijk, dus dat is Kingdom Now, dus dat is dwaalleer. En ik geloof niet dat dat goed is. Want wat je dan doet, is je plakt ergens een label op. Dan vervolgens kijken we niet naar wat zegt iemand meer, want ik heb gewoon dat label erop geplakt. Ik heb iemand in een hokje gestopt. Vervolgens ga ik op dat hokje schieten en ik schiet altijd raak. Maar ik geloof niet dat dat de bedoeling is, dat goed is. Kijk, het feit is, de Bijbel, Jezus, de apostelen spreken heel veel over het Koninkrijk van God. Het is nu aan ons om te ontdekken, waar is het Koninkrijk van God? Wanneer is het Koninkrijk van God? Welke rol speelt het Koninkrijk van God in mijn leven? En we gaan erachter komen dat de Bijbel daar heel erg duidelijk over is. Dus het zou fijn zijn als mensen hun labels, hun vooroordelen aan de kant leggen en gewoon eens kijken wat zegt de Bijbel over dit thema. Nou, ik denk waar het mis is gegaan, dan ga ik alvast even een hele grote stap vooruit, is dat wat er op een gegeven moment gebeurd is in de wereldgeschiedenis, is dat de kennis die werd verheven, het verlichtingsdenken, kennis, redenatie, et cetera. En wat we creëerden in het Westen was een platte aarde, om het zo maar te zeggen. En met een platte aarde bedoel ik een platte realiteit, geen geestelijke realiteit, geen bovennatuurlijke realiteit. He, mensen geloofden niet langer in demonen, niet in engelen, niet in geesten, niet in de gaven van de geest. Al die dingen die eigenlijk waarover we lezen in het boek Handelingen, wat heel normaal is, wat ook gewoon een realiteit is op deze wereld, dat verdween uit het bewustzijn van de mensen in het Westen. In andere culturen, zoals Afrika, Azië, Zuid-Amerika, zie je dat dat bewustzijn er nog veel meer in zit. Wat is er toen gebeurd? Is ook het evangelie is deels losgekoppeld van hier en nu op aarde. Dus je zonden werden vergeven en later op een dag ging je naar de hemel en was je bij God. Maar hier zat je nou eenmaal op die fysieke aarde en moest je wachten tot het over was. Een beetje dat idee. Maar het feit is dat het Koninkrijk van God is hier op aarde. En daar wil ik het over hebben. En dat is hier nu al. En later in de toekomst zal dat er ook zijn. Nou, het Koninkrijk van God, wat belangrijk is om te beseffen, het is de leefwereld van jouw nieuwe schepping. Hè? Die nieuwe schepping, die nieuwe creatie, die nieuwe supermens, die is onderdeel geworden van het Koninkrijk van God. Dat is nu al zo. En ik ga je dat laten zien uit het woord van God. En we gaan verder kijken naar wat is het Koninkrijk en hoe werkt het. Oké, wat is even belangrijk om te beseffen? Waarom haal ik dit aan in het begin van zo'n label van Kingdom Now? Omdat er zijn mensen die plakken ergens, zodra het gaat over het Koninkrijk van God, plakken ze er een sticker op en zeggen ze, nee, dat is Kingdom Now. Daar moet je niks mee te maken willen hebben. En een valkuil aan zo'n label is dat als je ergens Kingdom Now op plakt, het Koninkrijk nu, dat zeg je, maar het Koninkrijk is er nu nog niet. Dus iedereen die gelooft dat het Koninkrijk er nu al is, hup, label dwaalleraar. En dan maak je een hele grote misstap. En dan zeg je, ja, maar het Koninkrijk zal er ooit zijn in de toekomst. En daar wachten we op. En het Koninkrijk zal er zijn in de toekomst, maar het Koninkrijk is er nu ook al. En hoe kunnen we dat begrijpen? Wat denk ik heel belangrijk is om daarvan te begrijpen, is dat De Bijbel leert ons dat wanneer je wedergeboren wordt, wanneer je vergeven wordt, ben je niet langer onderdeel van het koninkrijk van de duisternis. Dat koninkrijk van de duisternis is er nu ook al, leert de Bijbel ons overduidelijk. Mensen die niet wedergeboren zijn, die niet gered zijn, zijn daar onderdeel van. Die zijn onder de macht van de duivel. Dat is degene die eigenlijk hun koning is, om het zo maar te zeggen, die... Dat leert de Bijbel ons overduidelijk. Dus wat we moeten beseffen is dat wanneer we wedergeboren worden, en ik ga het je laten zien in de Bijbel, word je overgeplaatst van het koninkrijk van de duisternis en geplaatst in het koninkrijk van het licht. Dat is wat er gebeurt. Dat is wat nu al gebeurt. Er vindt een verandering van koninkrijk plaats terwijl je hier nog op deze fysieke aarde bent. Dus er zijn nu al 2 geestelijke koninkrijken op aarde. Het koninkrijk van de duisternis en het koninkrijk van het licht. Beter gezegd, er zijn nu nog 2 geestelijke koninkrijken aanwezig op de aarde. Want we verwachten natuurlijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde met de heerschappij van Christus, waarbij de duisternis et cetera er niet meer zal zijn. Maar het is nu nog niet zover. Maar er zijn nu al 2 koninkrijken op deze aarde. De Bijbel leert ons dat heel duidelijk. Efeze 2 vers 2 spreekt over het feit voordat we Christus hadden leren kennen. Dan staat er: u gehoorzaamde de duivel, de leider en de vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die God ongehoorzaam zijn. Handelingen 26 vers 18 spreekt Paulus over het feit dat mensen, wanneer hun ogen geopend worden voor het evangelie, dat ze zich bekeren van de duisternis tot het licht. Van de macht van Satan, dus sommige mensen zijn onder de macht van de Satan, hè, want door zonde zijn we een slaaf van Satan, tot God. Opdat zij vergeving van zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden, het geloof in mij. Dus er zijn nu al 2 koninkrijken op aarde. Wat gebeurt er op het moment dat wij wedergeboren worden, op het moment dat wij Jezus aannemen? Dan leert de Bijbel ons dit. Door de wedergeboorte word je overgeplaatst. Colossenzen 1 vers 13, dit is zo'n kerntekst. Daar zegt de Bijbel, hij heeft, niet hij gaat, niet op een dag. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. In andere woorden, uit het koninkrijk van de duisternis. En heeft ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Hij heeft dat gedaan op het moment dat je gered werd. Niet hij gaat het doen, dit is gebeurd. Jezus zei, als iemand niet opnieuw geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet ingaan. Maar wanneer we nog opnieuw geboren worden, gaan we het koninkrijk van God in. Dus, dit is wat er gebeurt op het moment dat we wedergeboren worden. En ik zei al, en je kan het in je eigen Bijbel gaan bestuderen, maar dit thema, dat mensen een verandering maken van koninkrijk, dat is het thema wat de apostelen en de discipelen en Jezus predikten. We gaan het straks allemaal zien, maar Jezus predikte: bekeer je, want het koninkrijk van God is er nabij. Jezus zond zijn discipelen uit en zei: predik het evangelie van het koninkrijk. Paulus spreekt het evangelie van het koninkrijk. Matthäus 24 zegt: als het evangelie van het koninkrijk gepredikt is onder alle volken. Dus de Bijbel noemt het evangelie van het koninkrijk van God. Evangelie betekent goed nieuws. Het goede nieuws van het koninkrijk van God. Het goede nieuws van het evangelie. Terwijl als je aan mensen vraagt, en het is ook goed, begrijp me niet verkeerd, alleen het is niet compleet. Als je aan mensen vraagt, wat is het evangelie? Zeggen 99 van de 100 christenen dat Jezus je zonden vergeeft en dat je later naar de hemel gaat. Dat is het evangelie wat ik wel eens zeg van zondenmanagement. Je zonden zijn vergeven en nu is het stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw en later ga je naar de hemel. Maar de Bijbel leert ons over het evangelie van het koninkrijk. Wat is het evangelie van het koninkrijk? Wat is het evangelie? Jezus vergeeft je je zonde, je wordt een nieuwe schepping en die nieuwe schepping is onderdeel geworden van het koninkrijk van het licht. En je bent getrokken uit het koninkrijk van de duisternis. Er is een nieuwe koning over je leven, dat is Jezus, dat is God. Je bent in een hele nieuwe leefwereld terechtgekomen. Je bent geestelijk, is alles veranderd in je leven. En ik weet niet eens waarmee je het zou kunnen vergelijken in het natuurlijke. Je zou kunnen zeggen, het is alsof je van Nieuw-Zeeland naar Canada verhuist. Of van Afrika naar Noorwegen. Dat is een gigantische verandering. Een ander land, andere mensen, alles om je heen is anders. Maar de verandering van het ene koninkrijk naar het andere koninkrijk is nog veel groter. Nou, laten we eens even kijken naar het koninkrijk van God. En ik wil eerst eens kijken naar waar het koninkrijk van God, dat dat een thema is wat je door de hele Bijbel ziet. Sterker nog, je ziet het vanaf Genesis. Wat gebeurde daar? Laten we eens even kijken. En voor sommige mensen is dit even lezen met een andere bril op, om het zo maar even te zeggen. God maakte mens, Genesis 1 vers 26. Nou, laten we even in gedachten houden, God is koning van de hele schepping, van de hele aarde. God zei, laten wij mensen maken die in ons evenbeeld zijn en die op ons lijken. Zij moeten, dus God maakt mensen in zijn evenbeeld. God is koning. Wat maakt God? God maakte ook, je zou kunnen zeggen, koningen. God maakte mensen met heerschappij. Die mochten regeren. Wie regeert er? Dat is wat een koning doet. Dan zegt God, zij moeten heerschappij voeren. Zij moeten regeren over de vissen, over de vogels, over het vee, over alles wat daarop rondkruipt. Dus over de schepping moesten zij regeren. God maakte de schepping, maar hij gaf de verantwoordelijkheid om over die schepping te regeren aan de mens. Even tot zover. Dit is al zo belangrijk, omdat er is een raar beeld van de soevereiniteit van God ontstaan in de kerk. Een beeld van God bepaalt alles, God doet alles. Alles wat gebeurt is de hand van God. Maar, wat lezen we hier in Genesis 1? God zegt tegen de mens, heers over de aarde. Heb heerschappij. God heeft het gecreëerd, maar nu verwacht hij dat de mens regeert. Daarvoor is de mens aangesteld. Genesis 1, dit is gewoon het begin. Oké, vers 27. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als het evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende de mens. Dat is een bekrachtiging om te doen wat God ze voor gemaakt had. En zei, wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Breng haar onder je heerschappij. Dus God zegt eigenlijk, wees koning over de aarde. Heers over de vissen, over de vogels, over alle dieren die op de aarde zijn. Breng de aarde onder je gezag. Dat is de opdracht van God aan de mens. En dan staat er, Genesis 2 vers 8, en God plaatste ze in het oosten, in Eden, in een tuin. Nou, dat is de Hof van Eden. Dit is zo belangrijk, want hier zie je dat wat God eigenlijk doet, hij plaatst Adam in een koninkrijk, om het zo maar even te zeggen. Wat zien we hier? God is koning en hij maakt mensen in zijn evenbeeld en zijn gelijkenis. Nou, als een koning iets maakt in zijn beeld en zijn gelijkenis, dan maakt hij andere koningen. Niet van hetzelfde orde, niet van dezelfde grootte, maar God maakt de mensen wel in zijn beeld en gelijkenis. Hij geeft die mensen heerschappij. In andere woorden, hij laat ze regeren over de aarde. Wie regeert er? Een koning. En hij geeft ze een gebied. God geeft de mens zijn zegen en autoriteit om te regeren. En je zou er nog onder kunnen zeggen, God geeft ze een specifiek gebied. Dus net zoals een koning, die heeft altijd een gebied waar hij over regeert. Als we even een natuurlijk voorbeeld pakken, koning Willem-Alexander heeft een gebied waarover hij regeert. Nou is onze monarchie is een iets ander systeem, want we hebben een regering, et cetera. Maar het punt is, als Willem-Alexander de grens overrijdt naar België of naar Duitsland of naar Frankrijk en even gaat vertellen daar wat ze moeten doen, of daar even met de regering even wil zeggen hoe en wat. Dat werkt niet. Dat is niet zijn gebied. Dat is niet wat hem is toebedeeld, om het zomaar te zeggen. Dus een koning heeft altijd een gebied. Nou, wat gebeurt er? We kennen allemaal het verhaal Genesis 3, maar het is wel belangrijk in de context. Adam rebelleert. Adam en Eva rebelleren. Waarom? Ze, in plaats van heerschappij uit te voeren over de aarde, in plaats van te regeren, onderwerpen ze zich aan de duivel. Ze gehoorzamen de duivel, ze zijn ongehoorzaam aan God en ze worden uit de Hof van Eden gezet door God. Dat is wat er gebeurt. Met dat dat gebeurt, heeft eigenlijk Adam zijn autoriteit, om het zo maar te zeggen, weggegeven aan de duivel. De Bijbel leert ons, hij werd een slaaf van de zonde en hij nam de hele mensheid daarin mee. En de duivel begint ook te regeren op deze aarde. De Bijbel noemt hem de God van deze wereld. En hij heeft hier een koninkrijk, leert Jezus ons in Matthäus 12. Hè? Een koninkrijk wat tegen zichzelf verdeeld is. God profeteert al in Genesis hoofdstuk 3, ik weet niet of ik die hierop heb staan. Ja, laten we deze maar even lezen. Door zonde en rebellie wordt de mens uit de hof gezet en raakt deels Gods beeld en gelijkenis kwijt. Hij komt onder de heerschappij van Satan. Dat is punt 1. Waarom is dit belangrijk? Omdat Efeze 4, vers 24 leert ons dat onze nieuwe mens, die nieuwe schepping, is weer gemaakt in beeld en gelijkenis van God. Lees je mijn boek. Zonde maakte van Adam een slaaf in plaats van een koning. In plaats van te regeren over de aarde en over de omstandigheden, was hij nu een slaaf en onderworpen aan ellende. Het koninkrijk van de duisternis begint mee te regeren, of te regeren op aarde. Satan voert als heerser gezag uit over zondige mensen. God profeteert dat het nageslacht van de vrouw de kop, de heerschappij van de slang zal vernietigen. Adam wordt uit de hof gezet. En God profeteert al, er komt een dag dat Jezus komt om hem te verlossen. Om te herstellen wat Adam verloren is. Jezus wordt de laatste Adam genoemd. Omdat hij kwam te herstellen wat Adam verloren was. Hij komt om te herstellen wat Adam verloren is. Wat raakte Adam kwijt? Niet zijn religie. Wat Adam kwijtraakte was zijn heerschappij, de zegen, zijn gebied, zijn koningschap, om het zomaar te zeggen. En dat is gebeurd omdat hij zondigde. Omdat hij zondigde. Dat is belangrijk. Omdat hij zondigde. Wat doet Jezus? Jezus lost het zondeprobleem op. Hij verlost ons van onze zonde, hij vergeeft onze zonde. Maar dat is niet het ultieme doel. Dat is niet het doel. Het is een middel. De vergeving van zonde is niet een einddoel. Het is een middel. Jezus heeft ons vergeven, onze zonden vergeven. Maar het hele verlossingswerk gaat niet alleen om de vergeving van zonden. Het gaat erover dat je nu weer onderdeel bent geworden van het koninkrijk van God. En om daar binnen te gaan, leert Jezus ons, moet je wedergeboren worden. Moeten je zonden vergeven worden, moet je een nieuwe schepping worden. Vergeving van zonden is een middel, niet een doel op zich. En dat kan voor sommige mensen, en dat besef ik me heel goed, spottend klinken. Omdat wij zo'n grote nadruk hebben gelegd op vergeving van zonde, wat goed is, maar ook dat het ultieme doel is. Weet je, mensen moeten gered worden, hun zonden moeten vergeven worden, hun zonden moeten vergeven worden. Ja, dat klopt, dat is stap 1, maar dat is de manier om het koninkrijk van God binnen te gaan. En dan heb je een heel nieuw leven in het koninkrijk van God. En daar is God het om te doen. Hij wil weer relatie met de mens, wat Adam ook kwijtraakte. Wat gebeurt er in de rest van Genesis en de rest van de Bijbel? In Genesis 10 en 11 wordt de toren van Babel gebouwd. Maar God verspreidt alle volken over de aarde, waardoor allerlei koninkrijken ontstaan. Het verhaal ken je wel, hè? God verwart de talen. Wat gebeurt er in Genesis 12? God roept Abraham en belooft uit zijn nageslacht koningen voor te laten komen. Maar God belooft hem ook het land, het beloofde land, en zegt: ik zal je nageslacht een land geven en er zullen koningen uit je voortkomen. Dat is wat God belooft aan Abraham. In Genesis 15 kan je al lezen dat God zegt: je nageslacht zal 400 jaar in slavernij zitten, dat is het volk Israël. Ik zal ze verlossen en in het beloofde land brengen. Op het moment dat God het volk verlost, dit is een hele belangrijke tekst. Op het moment dat God het volk verlost, dus dit is Exodus 19, dat is na de uittocht van Egypte, dan zegt God dit: nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijke eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters. Priesters, mensen die God dienen. U zult een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dat was het doel van God met het volk Israël en met de koninkrijken die daaruit ontstonden. Nou, vervolgens lees je natuurlijk, en dan komt de tijd met Jozua en het beloofde land in. Dan komen de richteren en uiteindelijk komen dan de koningen. Beginnen met een Saul, een David, een Salomo, etc. Het doel van God was dat deze koninkrijken typebeelden zouden kunnen zijn. Een soort voorbeeld zouden zijn van het koninkrijk van God. Want dat was Gods plan. Hij zegt: hey, jullie zullen mijn koninkrijk van priesters zijn. Maar wat lezen we? Dat eigenlijk, en dit is een hele mooie parallel, misschien hebben sommige mensen deze nog nooit gezien. Die koninkrijken, de Bijbel leert in Colossenzen 2 vers 17... dat heel veel dingen uit het Oude Testament, leert de Bijbel ons, zijn slechts schaduwen waar het echt om gaat. Het verwijst uiteindelijk naar Jezus en het verlossingswerk van Jezus. Die type beelden, die koninkrijken onder David, Salomo, dit zijn type beelden van schaduwen van het koninkrijk van God. Maar door zonde en ongehoorzaamheid komt het volk weer in ballingschap. Misschien heb je dit nog nooit gezien. Zoals Adam en Eva werden verbannen uit de hof, wordt Gods volk verbannen uit hun koninkrijk. Dan krijg je de ballingschap. de Assyriërs, et cetera. Dan komt de ballingschap en Gods volk wordt meegenomen uit het land. En dan krijg je de profeten zoals Daniël, Ezechiël, et cetera. Maar dan zie je eigenlijk opnieuw een ballingschap, wat ook weer verwijst naar Genesis. Door zonde, ongehoorzaamheid en rebellie verliezen ze dat koninkrijk en komen ze in ballingschap terug. Nou, wat gebeurt er? Dat koninkrijk wat God zo graag wil vestigen op aarde, dat volk waar God naar op zoek is, een koninkrijk van priesters, mensen die onderdeel zijn van zijn heerschappij, die hem dienen, dat mislukt dus weer door zonde en ongehoorzaamheid. Dan beginnen de profeten dit te zeggen. Bijvoorbeeld Jesaja, hele bekende profetie. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Dit gaat over Jezus. De profeten beginnen te profeteren. Er komt een dag dat Jezus, de Messias, komt. De heerschappij rust op zijn schouders. In andere woorden, hij zal weer koning zijn. Deze namen zal hij dragen. Vredevorst. In andere woorden, koning van de vrede. En dan wordt nog een aantal genoemd. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Nu weten wij, Jezus kwam niet om een fysiek koninkrijk te stichten en om fysiek op de troon van David te zitten. Hij komt om een geestelijk koninkrijk te brengen. Jesaja 52. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van goede heil, die heil laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning, uw God is koning. Hier zie je het woord evangelie, Jesaja 52. Goede boodschap betekent letterlijk evangelie. Letterlijke vertaling van evangelie, hier staat ook in de Griekse vertaling van het Oude Testament, evangelion. Wat is de betekenis van evangelie? Dat woord werd gebruikt voor de aankondiging van een nieuwe koning. Goed nieuws, er is een nieuwe koning. En hier staat, er is een goede boodschap voor Sion, waarvan Hebreeën 12, dit gaat misschien te diep voor mensen, maar Hebreeën 12 leert, dat is, u bent genaderd tot Sion, het hemels Jeruzalem, dat is de gemeente van de eerstgeborenen. Die zegt, uw God is koning. Uw God is koning. Oké. Het wordt zometeen concreter, ik beloof het je. Maar we moeten even het kader hebben van van dit Bijbelse thema. Ook allerlei andere profeten profeteren. Daniël die profeteert. In de dagen van die koningen. En dan krijgt hij eerst een beeld van allerlei andere koninkrijken. Maar dan zegt hij, in de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk doen opkomen, dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan. Waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar het zal zelf voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de berg een steen werd afgehouden die het ijzeren, brons, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. Dat was het beeld van dat hele grote beeld met allerlei verschillende materiaalsoorten. Nou, die steen is Jezus, de hoeksteen van Sion. Ga ik in mijn boek diep op in, ga ik in deze uitzending niet doen. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het leeuw en het goud verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd een grote berg en vulde de hele aarde. Spreekt over de berg Sion. Wat weer staat voor de gemeente, Hebreeën hoofdstuk 12. Maar goed, daar ga ik niet nu te diep op in. Hier zie je, er zijn nog veel meer teksten, deze is toch wel mooi. Hem, Jezus, de mensenzoon, werd gegeven heerschappij. Zie je weer, heerschappij. Eer en koningschap. Koningschap. Alle volken, natie en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronden gaan. De heiligen van de Allerhoogste, dat zijn wij, zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid. Ja, tot in de eeuwen der eeuwigheid. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijk onder heel de aarde zullen gegeven worden aan het volk van de heilige van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn. En alles wat de heerschappij heeft, zal hem eren en gehoorzamen. Dit is super interessant. Terug naar Genesis. Wat deed God? God is koning. God heeft het koningschap. Maar hij geeft het aan Adam. Adam verliest het, maar hier profeteert Daniël. De mensenzoon, Jezus, zal komen. Hij zal de heerschappij weer pakken. Maar wat doet hij? Hij geeft het weer opnieuw aan de mensen. Dat is wat Jezus doet. Hij kwam om te herstellen wat Adam verloren is. Oké. Wat zegt God tegen Daniël? En laten we het op Daniël houden. Dan zegt God, houd het visioen geheim, want er komen nog vele dagen, een andere vertaling zegt, nog lange tijd voordat het gebeuren zal. Nou, dit even over het Oude Testament. Je ziet, God is begonnen met een koninkrijk bij Adam. Adam verloor het. God probeerde het te herstellen via het nageslacht van Abraham. Dat mislukte de zonde en rebellie. Opnieuw in de ballingschap. En tijdens die ballingschap beginnen de profeten die in die ballingschap leven, zoals in Daniel, te profeteren. God gaat opnieuw het koningschap terugpakken. En hij zal het weer geven aan de heiligen van de Allerhoogste.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee!
3: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
2: Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Oké, dan komen we in het Nieuwe Testament. Wie is de eerste profeet van het Nieuwe Testament? Dit is geen strikvraag, dit is gewoon Jod Alpha les 1. De eerste profeet uit het Nieuwe Testament is Johannes de Doper. Nou, wat gebeurt daar? Het Koninkrijk in het Nieuwe Testament. Dit gaat voor sommige mensen shocking zijn als je dit ziet. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zei, bekeer u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. Is nabij gekomen. Wacht eens, wat zei God tegen Daniel? Daniel kreeg een boodschap over het Koninkrijk. Maar God zei, hey, je mag het nog niet delen, want er komen nog veel dagen voor het gebeuren zal. Duurt nog lange tijd. Wat zegt Johannes de Doper? Hij zegt, bekeer u, want het is nabijgekomen. Het is nabijgekomen. In andere woorden, de tijd is nu. Vanaf Johannes de Doper, alle profeten van het Oude Testament profeteerden iets wat nog ver af was. Maar Johannes de Doper profeteerde iets wat gekomen was, namelijk het Koninkrijk van God. Want wat gebeurde er? Jezus kwam naar deze aarde. Hij werd geboren uit een mens. Hij was koning. Hij was koning bij God. En zijn heerschappij, zijn koninkrijk, had hij meegenomen naar deze aarde. Ga ik je laten zien. En vanaf Johannes de Doper komt het koninkrijk van God, komt hier op aarde. En is er een switch, zou je kunnen zeggen. Er is een switch van de wet en de profeten, het oude verbond, naar het koninkrijk van God. Let op. Matthäus 11, vers 11. Voorwaar ik zeg u, onder hen die onder de vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Hij wordt ook wel de belangrijkste profeet genoemd van het oude verbond. Maar wie de minste is in het koninkrijk der hemel is groter dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En geweldenaars grijpen het. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. De wet en de profeten zijn het tot Johannes. Lucas 16, vers 16. Vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd. Zie je dit? Er is een switch in boodschap. Er is een switch in boodschap. De wet en de profeten, Mozes, Daniel, Ezechiël, Jesaja, Jeremia. De wetten en de profeten zijn er tot Johannes. Maar vanaf die tijd moest er een andere boodschap gaan klinken. Namelijk, vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd. Jezus kwam naar deze aarde en hij had zijn koninkrijk meegenomen. Wat zie je? Zodra Jezus op aarde komt, er is een strijd om de koninkrijken. Wat gebeurt er? Toen Jezus geboren was, kregen die wijzen uit het oosten de boodschap: er is een nieuwe koning geboren. En je kent het verhaal wel, het is geen kerst, dus ik ga het niet al te diep lezen. Maar er is een nieuwe koning geboren. En Herodes die schiet totaal in paniek en die begint alle baby's te vermoorden, omdat hij bang was voor een nieuwe koning. Type beeld ook van de farao die bij Mozes alle baby's wilde vermoorden. Maar dan staat er, waar is die koning van de Joden die geboren is? Dus je ziet daar begint een strijd om die koninkrijken. En de duivel die probeert te verhinderen dat Jezus koning wordt door alle kinderen te doden. Maar door de leiding van God vluchten ze daaruit. Wat gebeurt er hierna? Wat doe je met een koning? Een koning werd gezalfd tot koning. Een koning werd gezalfd tot koning. Dan staat er dit. Jezus werd gezalfd als koning. Lucas hoofdstuk 4 gaan we niet lezen. Johannes de Doper, die doopt Jezus. En de Heilige Geest komt op hem. Dan staat er, en daarna bracht de duivel hem op een hoge berg. Dit is de verzoeking in de woestijn. En liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van deze wereld zien. De duivel wist waar Jezus voor gekomen was. Er is een strijd rondom die koninkrijken. Jezus werd gezalfd als koning en de duivel duikte meteen bovenop. De duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven. Zie je, die was in de handen van de duivel. Want die is aan mij overgegeven. Door wie? Door Adam. Die is aan mij overgegeven. Het staat er letterlijk. En ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zal aanbidden, zal het van u zijn. Nou, Jezus doet het niet. Maar je ziet, waar gaat die strijd om? Hij laat hem alle koninkrijken zien en hij zei, deze zijn aan mij gegeven. Nou, Jezus wint die verzoeking in de woestijn. En wat doet Jezus? Jezus begint te prediken. Wat is zijn boodschap? En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie, het goede nieuws. God is koning, er is een nieuwe koning van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld, het koninkrijk is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Nabijgekomen betekent het is binnen handbereik. Het is binnen handbereik, je kan het beetpakken. Wat predikten de discipelen? Jezus zendt zijn discipelen uit. En wat predikt hij? Hij zond hen op weg om het koninkrijk van God te prediken en zieken te genezen. Om het koninkrijk van God te prediken en zieken te genezen. Matteüs 10, vers 7. En als u op weg gaat, predik dan, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, drijf demonen uit. U hebt het voor niks ontvangen en u kan het om niks geven. Het koninkrijk van God stond centraal in Jezus zijn leven. Hij predikte het koninkrijk, hij zond zijn discipelen uit om het koninkrijk te prediken. En ondertussen was het koninkrijk van de duisternis was hier ook actief. Bij het koninkrijk van de duisternis, bij het koninkrijk van de duivel hoort zonde, ongerechtigheid, demonie, hè, demonen, ziekte. Al die dingen, dood, hoort allemaal bij het koninkrijk van de duisternis. En Jezus stuurt zijn discipelen op weg, zegt het koninkrijk van God is hier gekomen. Nu genees je zieken, nu reinig je melaatsen. En hij gaat tegen dat koninkrijk van de duisternis in. En hij zendt zijn discipelen daarvoor uit. Het is vaak een gevecht van koninkrijk tegen koninkrijk. Je hebt de duivel met zijn heerschappij. Hij probeert mensen in de macht van de zonde te houden. Hij probeert mensen kapot te maken. De Bijbel noemt hem een mensenmoordenaar vanaf het begin. Hij maakt mensen ziek, Handelingen 10 vers 38. Mensen hebben demonen. Dat is allemaal onderdeel van het koninkrijk van de duisternis. Het goede nieuws is, het is geen onderdeel van het koninkrijk van God. Het trieste is dat veel christenen dat niet geloven en willen dat we allerlei dingen uit het koninkrijk van de duisternis accepteren in ons leven. Maar je ziet dat Jezus ging constant de strijd aan van het koninkrijk. Matteüs 4, vers 23. Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen, predikte het goede nieuws van het koninkrijk van God. Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Waar Jezus het koninkrijk van God bracht, verdween ziekte. Lucas 11, vers 20. Als ik door de vinger van God Matthäus zegt dan door de geest van God, de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk bij u gekomen. Dan is het koninkrijk bij u gekomen. Jezus zegt, dan heeft het koninkrijk van God, het koninkrijk van de duisternis, overwonnen. Die demonen zijn uitgedreven, zijn verdreven. Gods heerschappij is daar gekomen. En de Bijbel leert, het koninkrijk van God is niet in woorden, maar in kracht. 1 Korinthe 4, vers 20. Vandaag de dag leggen we heel veel nadruk op woorden, onderwijs, uitleg. Maar Paulus zegt, het koninkrijk van God is in kracht. Waarom? Mensen zitten ook onder de kracht van de duisternis. En het brengt vrede, rechtvaardigheid en vreugde in de Heilige Geest. Vrede, shalom, betekent ook heelheid in de Heilige Geest. Oké. Hier zie je, Jezus spreekt het evangelie van het koninkrijk. Hij zendt zijn discipelen uit om het evangelie van het koninkrijk te preken. Het koninkrijk stond centraal in alles wat Jezus deed. En ook in ons leven. En dat koninkrijk is er dus nu al. Jezus zei, als ik nu demonen uitdrijf, is het koninkrijk van God bij u gekomen. Dit soort teksten ook. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Dit is de opdracht voor iedere christen. Zoek eerst het koninkrijk, de heerschappij van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen worden je erbij gegeven. Zijn de dingen waar de heidenen naar verlangen. Jezus zegt niet, zoek eerst het koninkrijk van God en de rest moet je helemaal vergeten. Hij zegt, nee, als je God op de eerste plek zet, krijg je al die dingen, krijg je er gewoon bij. Lucas 12, vers 32. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd om u het koninkrijk te geven. Jezus vertelde meer dan 50 gelijkenissen. Niet 1, 2 of 10, 50. Met als doel om Gods koninkrijk uit te leggen. Bijna alle gelijkenissen beginnen met het koninkrijk is als, het koninkrijk is als, of het koninkrijk is gelijk aan. Jij zegt, het is u gegeven om de geheimenis van het koninkrijk te kennen. Waarmee zullen wij het koninkrijk van God vergelijken? Of door welke gelijkenis zullen wij het voorstellen? Jezus, in al zijn onderwijs, probeert hij uit te leggen het koninkrijk van God. Dit is het ding. Jezus kwam niet om een aardse koning te zijn met een fysiek koninkrijk. Dat was wat veel mensen dachten. Hij zal op de troon van David zitten. Dus ze dachten, we gaan weer een troon bouwen. We gaan een tempel bouwen. We gaan een paleis bouwen. We gaan de Romeinen gaan we eruit schoppen. We winnen die oorlog. En ze hebben zelfs geprobeerd om Jezus onder geweld koning te maken. Johannes 6, vers 14. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om koning te maken, trok hij zich opnieuw terug de berg op. Jezus wilde geen koning zijn over een aards koninkrijk. Dat was niet zijn doel hier op aarde. Zijn doel was niet om de Romeinen eruit te schoppen. Hij maakt dat keer op keer duidelijk. Maar de mensen verwachten een fysiek koninkrijk. Toen de Farizeeën gevraagd werd, en toen hem door de Farizeeën, dus Farizeeën stelde de vraag, wanneer komt het koninkrijk van God? Antwoordde hij hun en zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Het komt niet op zichtbare wijze. Men zal niet zeggen, zie hier of zie daar. Dus het is niet zo van, oh, het ligt op die plek of het ligt op die plek. Want zie, het koninkrijk van God is binnenin u. Een andere vertaling zegt, het koninkrijk van God is onder u. Het is een geestelijk koninkrijk. Het is binnenin jou, in jouw wedergeboren geest. En het is onder jou. Het is al hier op aarde en jij kan veranderen van geestelijk koninkrijk. Zelfs Pilatus vroeg Jezus vlak voordat hij stierf, bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde, alles gaat om het koninkrijk. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, want als mijn koninkrijk van deze wereld was, had ik gestreden met mijn dienaars, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu, mijn koninkrijk is niet van hier. Mijn koninkrijk is niet van hier. Oké. Eén tekst nog die ik hier niet heb instaan. Dit was vlak voor de kruisiging. Jezus wordt gekruisigd. Hij staat op uit de dood. Wat zegt Jezus in Matthäus 28? Het eerste wat hij tegen zijn discipelen zegt is, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Matthäus 28 vers 18. In andere woorden, ik ben weer koning. Ik heb heerschappij. Mij is gegeven, hij stond op uit de dood. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. In andere woorden, Jezus is koning. En wat doet hij? Hij zegt, ga daarom en maak alle volken tot mijn volgelingen, tot mijn discipelen. Eigenlijk doet Jezus weer hetzelfde als Genesis 1. Hij is koning en hij geeft meteen weer mandaat. Hij geeft meteen weer heerschappij aan zijn mensen. Hij zegt, nu gaan jullie. Dit is interessant. Hoe zit het in het boek Handelingen? Ik heb die er ook niet in staan. In het boek Handelingen zegt de Bijbel dat 40 dagen lang... was Jezus op aarde bij zijn discipelen. Nadat hij was opgestaan uit de dood. Toch lezen we niet dat Jezus wonderen deed, de straat op ging om te prediken. Hij was 40 dagen lang bij zijn discipelen. Waarom deed Jezus niks? Omdat het de tijd was van de discipelen. Het is de tijd van de gelovigen. Het is de tijd van de kerk, van de gemeente, om het koninkrijk te brengen. Er staat er dit. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook leefd aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen. 40 dagen lang. Waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Wat legde Jezus die 40 dagen lang uit? Het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God. En ook in Handelingen is dat het centrale thema. Wat predikte Filippus? Handelingen 8 vers 12. Toen zei Filippus geloofde die het evangelie van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. De doop en het koninkrijk hebben met elkaar te maken. Matthäus 28, zij is mij geven alle macht op hemel op aarde, maak alle volken op mijn discipelen en doop ze. Handelingen 20 vers 25. Dit is Paulus. En nu, zie, ik weet dat u allen bij wie ik, Paulus, rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb. Mijn gezicht niet meer zult zien. Nou, wat prediken wij meestal? Het evangelie van vergeving van zonden. Wat predikt Paulus overal? Het koninkrijk van God. Handelingen 28 vers 23, laatste hoofdstuk van Handelingen. En Paulus legde het koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan. Hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus. Met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. Dus hier zie je, en ik zou veel meer teksten kunnen laten zien, maar ik pak er even drie. Wat ze constant onderwijzen is het koninkrijk van God. Johannes de Doper predikt het, Jezus predikt het. Hij zond zijn discipelen uit om het te prediken. Hij legt het nog uit in Handelingen. Alle predikers in Handelingen, Filippus, Paulus, etc. predikten het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God. In andere woorden, het koninkrijk van God is er nu al. Is er nu al. En het zal er in de toekomst ook zijn. Daarom spreekt de Bijbel ook over het koninkrijk in de toekomst. Petrus zegt, zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer Jezus Christus en zaligmaker. Wat bedoelt Petrus hiermee? Hierdoor staat de verwarring. Sommige mensen zeggen, zie je, het koninkrijk is er nog niet. Pas als je sterft krijg je daar toegang toe. Nee, Petrus, het is hier nu al. Dat maakt de Bijbel meer dan duidelijk. Het is raar als Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk van God als het er niet is. En zo al die andere teksten. Jij zegt, het is onder u, het is in u. In andere woorden, je bent hier al onderdeel geworden van het koninkrijk van God. En op het moment dat je sterft, dat jouw lichaam stopt, krijg je in de eeuwigheid ook gewoon toegang tot het koninkrijk van God. Ga je gewoon verder, leef je verder in Gods heerschappij. Wat zegt Petrus nog meer? Want dit toont aan dat Petrus niet dacht dat het iets was voor de toekomst. Weet je die tekst nog uit Exodus 19 die ik noemde? Waar God zegt tegen het volk, u zult mijn koninkrijk van priesters zijn. Dat was Gods doel voor het volk. Wat zegt Petrus in 1 Petrus 2 vers 9 tegen de nieuwtestamentische gelovigen? Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot eigendom maakte. Wat werd gezegd hier in het Oude Testament na de Exodus, na de uittocht, zegt Petrus, dit is nu vervuld in het Nieuwe Testament. Hij zegt, u bent het uitverkoren volk, het uitverkoren geslacht. Nou, in mijn boek ga ik daar heel veel dieper op in, hoe dat precies zit, maar dat ga ik nu niet doen. Ik ga nu even een paar stappen overslaan, omdat ik concreet wil worden over het Koninkrijk van God. Dit is iets waar ik je mee wil helpen, om een koninkrijksdenken te ontwikkelen. Wij zijn zo gefocust op de vergeving van zonde. Nogmaals, wat heel belangrijk is, maar het is een middel om het koninkrijk binnen te gaan. Daardoor lezen we de Bijbel door een gekleurde bril. De bekendste tekst van evangelisatie is misschien wel Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, deze tekst samen met Matthäus 6, vers 33 ken je na drie kerkdiensten. Maar Heel veel mensen begrijpen deze tekst niet. Als je spreekt over het Koninkrijk van God, of als je spreekt over de waterdoop, dan zeggen heel veel mensen, ja, maar Johannes 3, vers 16 zegt toch gewoon dat wie in hem gelooft gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. In andere woorden, dat komt in de toekomst. Deze tekst is iets wat je goed moet begrijpen. Ten eerste, wat je moet begrijpen, en ik ga dat nou niet helemaal laten zien uit mijn Bijbel. Waar gaat Johannes 3 over? Johannes 3 is de vraag van Nicodemus aan Jezus. Hoe kan u al die wonderen doen? Je mag het in je eigen Bijbel nalezen. Dan zegt Jezus, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Jezus begint daar opnieuw geboren worden en het Koninkrijk van God zien. In andere woorden, die wonderen zijn onderdeel van het Koninkrijk van God. Dan zegt Nicodemus, hoe kan een mens opnieuw geboren worden? Je kan toch niet opnieuw de moederschoot ingaan? Dan zegt Jezus, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, begint hij over de doop, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Jezus heeft het in dat hele hoofdstuk over het Koninkrijk van God. Alleen Nicodemus die snapt het nog steeds niet. Die denkt, waar gaat dit over? Dus Jezus begint uit te leggen hoe dat gaat gebeuren. Hoe kunnen mensen opnieuw geboren worden? En dan legt hij uit, God heeft zijn zoon gestuurd naar deze wereld. De versie hiervoor en hierna laten zien dat Jezus verhoogd werd aan het kruis. Of dat hij opgehangen werd aan het kruis. Zodat mensen die dat geloven opnieuw geboren kunnen worden. Ook gedoopt worden en onderdeel worden van het Koninkrijk van God. Deze term, eeuwig leven. Het woord eeuwig betekent tijdperk, een tijdperk zonder eind. En leven is het woord zoe, Gods soort leven. Dus eigenlijk zegt Jezus hier ook, hij spreekt over het koninkrijk. Dat een ieder die in mij gelooft niet verloren gaat, maar Gods soort leven ontvangt. Wat nu al begint, je wordt onderdeel van een heel ander tijdperk, om het zo maar te zeggen. Van een eeuwig koninkrijk. Dat is waar Jezus over spreekt. Zoe is Gods soort leven. Met vergeving, rechtvaardiging, al die dingen meer. Daarom zijn er ook teksten of bijbels. Ik haal deze ook aan in mijn boek. Andere vertalingen vertalen hem zo. Dit is hoeveel God van de wereld houdt. Genoeg om zijn enige speciale zoon te geven. Zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar zou delen in het leven van Gods nieuwe tijdperk. In andere woorden, onderdeel zou zijn van het koninkrijk van God. Nou, ik heb niet helemaal de tijd om hier heel diep op in te gaan. Maar dit toont even aan dat wij moeten een koninkrijksdenken ontwikkelen. Wij zitten zo met een beperkte bril vaak iets te kijken. Terwijl het grotere thema van de Bijbel is het koninkrijk van God. Oké, nu even concreet over het koninkrijk. Wat is het evangelie van het koninkrijk? Dus we zijn niet geroepen, of tenminste, natuurlijk nogmaals, het evangelie van zondevergeving is heel belangrijk. Alleen het grotere plaatje is het koninkrijk van God. En jij zegt, predik het koninkrijk van God. Wat is het koninkrijk van God? Dit. Wat is het evangelie van het koninkrijk? Het goede nieuws van het koninkrijk is, je hoeft niet langer onder de heerschappij van de Satan te leven. Je hoeft niet langer meer te delen in die fout van Adam. Er is een heel nieuw leven beschikbaar in Gods koninkrijk. Waar vergeving, rechtvaardiging, verzoening, vrede, liefde, genezing, bevrijding en heelheid, al die attributen van Gods koninkrijk bij horen. Jij bent daar nu al onderdeel van geworden en zal daar tot in de eeuwigheid onderdeel van zijn. Zolang je nog op de huidige aarde bent, mag je het koninkrijk van God verspreiden, zichtbaar maken en inwoners werven. Dit is het goede nieuws van het koninkrijk. Je hoeft niet langer onderdeel te zijn van het koninkrijk van de duisternis en alles wat daarbij hoort. Je kan een heel nieuw leven krijgen in een heel nieuw koninkrijk. Als je opnieuw geboren wordt, dat koninkrijk binnengaat. En dan kom je in dat andere koninkrijk terecht. En dan heb je een heel nieuw leven. Je bent echt uit dat oude systeem gehaald. Nou, wat is een koninkrijk? Dit is gewoon even heel simpel. Maar gewoon even het natuurlijke. Wat heeft een koninkrijk? Een koning. Een gebied, wetten, regels, principes, inwoners met identiteit, betaalsystemen, zo zou je nog meer dingen kunnen opnoemen. Dit zijn eigenschappen van een koninkrijk. Nou, voorheen was onze koning was Satan. Dat was degene waar we aan onderworpen waren. Het gebied waar we onderdeel van waren, ondanks dat we fysiek op deze aarde waren, was het gebied van de duisternis. De wetten, regels en principes en de cultuur was het tegenovergestelde van Gods koninkrijk. En uiteindelijk zegt de Bijbel dan ook, je was onderdeel van de macht van de Satan. Je was verloren, je was een zondaar, et cetera. Maar nu zijn we onderdeel geworden van het koninkrijk van God. God is koning. Jezus is koning. We hebben een gebied gekregen. Wat jouw gebied is, is gewoon de plek waar jij geplaatst bent. Ten eerste ben jij geestelijk onderdeel geworden van dat koninkrijk. Maar ten tweede, jouw werk, jouw gezin, de plek waar jij gesteld bent, dat is jouw gebied waar jij weer mag regeren.
0: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Luister de rest van deze boodschap via het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Begin je dag met God.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
3: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
2: Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.

0: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
1: Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
2: Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
0: Life gets better when you get better.
1: Van harte welkom bij Out of Power op deze eerste zondag in september. Met een bijzondere aflevering, want ik mag een interview houden met Bobby en Hannah Schuller. Over hun dromen, over hun verlangens, over de koers van de kerk. En over hun gedachten met wat de Godsgeest in mensenlevens kan doen. En daarom begint ook de serie over de Heilige Geest van Bobby. Het koor zingt: I lift my eyes up to the mountains. Bekende Psalm 121. Ik kijk naar de bergen, van waar komt mijn hoop? Mijn hoop komt van God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Nou, dat is heel mooi om daarmee te beginnen. Welkom bij Hour of Power.

0: Dat was een indrukwekkende preek van Bobby Schuller in het begin van een nieuwe serie over hemels leven, het werk van de Heilige Geest. En ook heel boeiend hoe Hannah en Bobby hun bediening zien. En fijn dat zoveel mensen in Nederland met Hour of Power meeleven en ons ondersteunen. Als je naar Hour of Power kijkt, dan hou je van zingen. En soms zing ik ook gewoon met het koor mee of met het worship team. Nou, dat kan ook live, want 26 september om 3:00 hebben we de grote samenzangmiddag van Hour of Power in de Nieuwe Kerk in Katwijk. En dat is iets voor jongeren en ouderen. Van psalmen tot opwekkingsliederen en alles wat ertussen zit. Dus je bent van harte welkom. Er zijn verschillende artiesten die hun medewerking verlenen. En we hopen dat u en dat jij kunt komen. Het is makkelijk parkeren rond de kerk. En misschien ga je 's morgens nog een wandelingetje maken langs het strand. In ieder geval van harte welkom. Ik zeg het nog één keer. 26 september in de Nieuwe Kerk in Katwijk. Voor de grote samenzangmiddag van Hour of Power. Bedankt voor het kijken. En volgende week hebben we als speciale gasten Tanya Montera. Zij kwam uit Brazilië, werd geadopteerd en heeft een prachtig en boeiend levensverhaal. Bedankt voor het kijken en ik hoop van harte tot volgende week.
1: Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit.

0: om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: receive it, and then that thought finally will start to descend to your heart and determine how you truly think in your heart. So your thoughts are not determining who you are. What you think in your heart is determining who you are. Proverbs 23, verse 7 says, as a man thinketh in his heart, so is he. Not as a man thinketh in his brain. As the man thinketh in his heart. So the moment the thoughts enter and you start to think on it, and it starts to go into your heart, then it starts to determine who you are. Even though maybe that who you really think that you are is not in line with the word of God. So where are you going to pay your attention? Where are you going to pay it? Are you going to pay it to the things of God and set your mind on the things of the kingdom of God, or you're going to pay it and set your mind on the things of the world, on your carnal, fleshy man, you know, which is enmity against the things of God and against God. And so I've been teaching on that, man. It was very powerful. And I left, you know, around, you know, the Bible verse, Mark 11, 23, you know, and I will go continue there so we can pick up where we left. And I truly believe and pray that it's really going to be a blessing for you. So, Father God, I pray that you give me the right pronouncements, the right words in English to bring to them what you have given me in my heart and has changed me so much, Father. Thank you for your word and thank you for this teaching. I pray in Jesus' name. Amen. Amen. So, in Mark 11, you know, of course, there was a withered fig tree and Peter was, you know, he was in shock, you know, look, the fig tree which you curse has withered, you know, and then Jesus says in verse 22, have faith in God, which is the key. Sometimes it says have the faith of God, you know, and so have the faith of God, think on the things of above, amen. So, but then in verse 23, he says, for surely I say to you, so this is I am talking to you. I say to you, whoever, that means anyone, who says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Now, I've been teaching on this verse a lot, you know, especially, you know, to show that there is power in our words. You know, that we can speak life and we can speak death. We can speak things into existence. You know, we can speak, you know, I mean, I the whole project that I have here in Brazil, you know, the mission project that I have, it's 2 acres. It started with one little plot of land and now we have 34 and it's one big piece of land. And so, you know, and it's reaching far and beyond, amen. It's amazing, but I spoke that into existence. I spoke everything that we built on the project into existence. I spoke all the gospel trucks that we have driving all over the world to preach the gospel everywhere. I spoke that into existence. Everything that we have achieved for the kingdom of God, I spoke into existence with the words that I choose to speak. Now, so I've been teaching a lot on that. Now, the Bible says, you know, put a guard in front of your lips, you know, keep guard of, and keep watch over the, you know, over my mouth, because, you know, we can speak things that are not in line with the word of God, and we can speak things that are in line with the word of God. And if we speak the things that are not in line with the word of God, then that will cause us problems in our lives. Whether we're going to speak life or whether we're going to speak death, it's in the power of our tongue. Amen. And so those who live by it will eat the fruit of it. So if I speak life, I will eat the fruit of life. Amen. So anyway, I've been teaching on that, but you know something, and that's where a lot of people get it wrong. It's not your words that you speak that will cause the mountain to move. Now, let me repeat that again. It's not the words that you speak that will cause the mountains to move. That what causes the mountain to move is what you believe in your heart. It's your true think system, your faith system, what your true mindset is, what you truly, truly believe and think in the core of your whole being, in your heart, where your soul and your spirit come together. Now, you only have what you say when you say what you believe in your heart, because that's what it here says. It says that if you say to the mountain, be removed and cast into the sea, and do not doubt in your heart, but believe in your heart that the things that you have said will be done, you will have whatever you say. And so it's not the words that move the mountain, it's your faith, what you truly think and believe in your faith system, your heart system, in your think system, in your heart. Man, that's powerful. And so there's a lot of people confessing, proclaiming, and just speaking, but you know, if you do not mix that with what you, if you not mix that with faith, is if that's not really what you believe in your heart, then they remain fruitless. It just remains fruitless. And so speaking the right words doesn't change the situation, but a renewed mind thinks that. And again, it's healthy, you know, to proclaim and to confess. But if you do not believe it and really believe that, really think that in your heart, then, you know, why would you confess? Why would you confess something that you don't not really believe? Why would you confess that? Why would you say things that you not truly believe? You only speak what you truly believe and what you're really convinced of. Man, and I, you know, you can be wrong about what you are convinced of, man. I've said things. I'm not a person that's gonna say, you know, I've done everything perfect, you know, blah, blah, blah. No. I make mistakes, man. Sometimes I'm an elephant, you know, in a china closet, you know. Closet full of china, you know, to break that stuff. You know, I'm sometimes, you know, there's just like not a leaf in front of my mouth, you know. And so for me, it's very important to put a guard in front of my lips, because I say sometimes things and then, you know, I'm truly convinced that what I'm saying is the absolute truth, just to find out that it's not. And so, you know, you have to be very aware on what are you going to say? What are you going to confess? What are you going to proclaim? You know, and then, you know, when it's not in line with the things of above, if it's not in line with the word of God, if it's not the kingdom mindset, if it's not the way of the kingdom, but the way of the world, then just don't speak it. Don't say those things that are not in line with the word of God. Man, I'm telling you, these are deep and powerful truths and really will change your life. You know, if you will catch this, you know. Are you guys still following me? You know, let's read Philippians 4. And this is also something so beautiful and so powerful, you know, just adds to everything that I've been teaching on already. And I know it's a lot. Sometimes maybe feels like, yeah, okay, I understand. You know, you have two different kinds of thinking. Well, do you really understand? Because if you really, really understand, then, you know, you will start to think right. And you start to think on the things that are right. You start to think on the things that are from above. And then you will also experience that in your life. If you do not experience it in your life, then you're thinking on the wrong things. If you are not walking in the fullness of God, if you are not walking in the promises of God, if you are not walking in the blessings of God, if you do not walk in all of His promises that are yes and amen in Christ Jesus, then there is something wrong with your thinking. There is something wrong with your think system, your faith system. There's something wrong in your heart, because you are believing other stuff. You are counter believing what God says. You know, but when you truly believe in your heart, in your thinking, that I have what God says that I have, and I can do what God says that I can do, and I am who God says that I am, and He is who He says that He is, and He's not a man that He should lie, then you will have that. Because you have whatever you say, if you do not doubt in your heart, but believe that whatever you say and believe what God says, then you have whatever you say, what God says that you have. Amen. That's a mouthful, brothers. All right, let's go to Philippians 4. And I will read from verse 4 and then probably to verse 9. All right, it says, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Why? Because there's fullness of joy in the presence of the Lord. And if you're in the presence of the Lord, you're thinking on the things of above. You're not thinking on the things of below. And then you can rejoice. So if you're in the presence of the Lord, you know, you can rejoice in Him always. So it's a choice, and that's why He gives this command. He says, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Why? Because you can. How? By thinking on the things of above, because there's joy, fullness of joy in the presence of the Lord. All right, let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. He's nearby. He's within me. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, that's rejoicing, let your request be made known to God. So don't be anxious for nothing. Don't worry about anything. Don't pay attention to those thoughts that cause you to worry. Don't pay attention to those thoughts that are not aligned with the word of God, that are not of the things of above, that are of the things of below, of earth. carnal, fleshy things from the God of this world and the spirit that is working in the children of disobedience. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, the peace of God. I'm telling you, the peace of God is just some kind of peace. That's a different kind of peace than that we, you know, as men, humans, you know, no, we think that peace is, you know, I have enough money in my bank account. I have a house, a roof above my head. I have, you know, I have a bicycle to go to my work. You know, I have a full refrigerator. I can choose what I can eat. You know, everybody is happy. And so I have peace. Well, if that all is gone tomorrow, then where is your peace? It's going with it. You know, that's like pseudo peace. It's not real peace. You know, it's peace made in China. Amen. So I'm sorry, I don't want to offend anybody. It's just a joke because everything is made in China. Amen. So, but this peace is not a real peace. But Jesus says, I will leave you my peace. My peace I give to you. Not as the world gives, I give to you. Don't let your heart be troubled. Don't let your heart be troubled. Don't let your mindset, your thinking be troubled. Don't let your think system be troubled. Because I give you my peace. It's a peace that surpasses all other kinds of pieces. You know, it doesn't matter what kind of storm you're in, what is raging around you. It doesn't matter your circumstances. It doesn't matter what comes against you. It doesn't matter what the world says, the government says, the news says, the doctor says, your finances say. It doesn't matter anything. But you can have this perfect peace because you will keep him in perfect peace, whose mind stayed on you because he trusted you. Whose mind is set on the things of above, who thinks on the things of above, who ponders and meditates on the things of above, that he will keep in perfect peace. Why? Because his mind is set on him. And so it says, you know, let your requests be known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding. You cannot comprehend that peace. People in the world cannot comprehend how you have peace when everybody else is falling apart. Like my spiritual father, Andrew, always says, like a $2 suitcase. Amen. You know, this, man, I've been in situations, you know, like when during COVID, everybody was panicking, man, around me. I mean, even Christians, you know, they were panicking. Everybody, you know, just like they followed the rules and they were already taking all these injections, you know, and all that stuff, you know, and I'm not judging anybody, but they were so afraid and they had no peace. There was no peace. While the Bible, even Paul says, listen, you know, I can do two things. I'm going to remain in the flesh, which means fruitful labor for you, you know, or I can go to the Lord, you know, and I don't know what I'm going to choose because being with Christ is far most the best. It's the best thing to be with Christ. Now, I don't have a death wish. Don't get me wrong. You don't have to help me to get there soon. Amen. I'm just saying that, you know, when this world ends, when we end, and this life will end one day, we all will end here in this physical form that we have now. We immediately will be in the presence of Jesus, which is what we're all looking for, that one day, you know, we will get home. We will go to the Father. We'll be in his presence forevermore, and there will be no more pain, no more sorrow, no more sadness and doubt and fear and wrong thinking and all that stuff. It's not there anymore. You know, that's why we are so joyful, because we have hope. This is the anchor for our souls. You know, COVID came or whatever comes, you know, and we're suddenly, you know, like, oh, you know, and we are so afraid and worried and anxious, and, you know, there's no more peace. That's wrong, because you're pondering and thinking on the wrong things. Your mind is set on the wrong things. That's why you do not have peace, because if you set your mind upon the Lord, he will keep you in perfect peace. That's what Paul here says. He says that the peace of God that surpasses all understanding will guard your heart and will guard your minds through Christ Jesus. If you set your mind on the things above, if you think on the things of the kingdom, then God, you know, when you only thank him for things instead of being anxious, you're just going to thank him, you trust him, and you set your mind on him, you know, and you rejoice in him, you know, then he will guard your heart and your minds, your thought life and your heart, your think system, your faith system. He will guard it with his peace. Man, what a promise. What a promise. And then he says in verse 8, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there's any virtue, if there's anything praiseworthy, whatever is good, whatever is in line with the word of God, whatever builds up, whatever, you know, glorifies God, you know, whatever is, you know, of above, of the things of the kingdom, you know, whatever is good, and everything that's praiseworthy, meditate on these things. Think on these things, meditate on it, ponder in it, take those thoughts and just make them your own. And when you do that, you know, he says, the things which you learned and received and heard and saw in me, these do, and then the God of peace will be with you. The God of peace, he's not a God of disorder, he's not a God of anxiety, he's not a God of worry or depression or fear or doubt. No, he is a God of peace. And he will keep you in perfect peace if you keep your mind stayed upon him because you trust in him. Man, that's beautiful. That's a promise, man. I'm telling you, if the God of peace is with you, then the peace of God is with you. If the God of healing is with you, then the healing of God is with you. If the God of love is with you, then the love of God is with you. If the God of provision is with you, then the prosperity and the provision of God is with you. Then if the God of grace and favor is with you, then the favor and the grace of God is with me. I'm telling you, if the God of faithfulness is with you, then the faithfulness of God is with you. Man, it's beautiful. It is truly, truly beautiful that the God of peace and the peace of God that surpasses all understanding will be with you. Man, how? By meditating on the things of above, by thinking on the things of above, by adapting that mindset through the renewing of your mind. So we need to renew. If your thinking causes you to worry and strive and doubt, then your thinking has to be renewed, and then you need to repent. So let's read Ephesians 4:17. And this is some beautiful stuff here. Ephesians 4:17, it says, this I say therefore and testify in the Lord that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk in the futility of their minds, having their understanding darkened and being alienated from the life of God. I've been teaching on that, because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, of their think system, who being past feeling have given themselves over to lewdness to work all uncleanness with greediness. But you, my brother, my sister, you have not so learned Christ, if indeed you have heard him and have been taught by him as the truth is in Jesus, that we need to repent, think different, to think on the things of above, to get this kingdom mindset, and that you put off concerning your former conduct the old man, which grows corrupt according to the deceitful lust, according to the way of this world, the thinking of the world, the course of this world, you know, the lust of the eyes and the lust of the flesh and the pride of life, to do the will of the flesh and the will of the mind, you know, according to the spirit that is working in the children of disobedience, that is inspired by the God of this world. You know, you have to put off that former conduct, that old thinking, that old mindset, that old man that grows corrupt according to the deceitful lust, and then be renewed in the spirit of your mind. That's not being renewed in your spirit, because your spirit, 1 Thessalonians 5:23, is already perfect. No, the spirit of your mind is your mindset, the way that you think, it's your think system, it's how you think in your heart, that you be renewed there by the word of God, to put truth in, so to get the lie out. And said, and that you put on the new man, which was created according to God in true righteousness and holiness. To put on the new man with this new thinking, with this new mindset, with this new think system and faith system that is from above, that is from the kingdom of God. So how do you put off the old? And how do you put on the new? How do I put off the carnal, fleshy, sensory man and put on the new spiritual, you know, kingdom man? How am I going to do that? By the renewing of my mind. By putting the word of God into my mind so that I can ponder, meditate on it, think on it, take these thoughts, embrace those thoughts so that they will descend into my heart and they will start to form and change and adapt the way that I'm thinking. It changes the way that I'm thinking. And that what I think, as a man thinking in his heart, so is he. So is he. Man, this is powerful, man. This is so beautiful, beautiful, beautiful. So we have to create this kingdom mindset. Go and think on the things of above. His thoughts are higher than our old thoughts. His thoughts are of peace and not of evil. You know, so, and it's perfect peace, the God of peace, and it's perfect peace, you know, which surpasses all understanding, will guard our hearts and our minds if we think on the things of above. So the old man, you put it off, you know. And many people ask me, how many times do I need to repent? How many times do I need to repent? Well, as many times as needed, until you only think on the things of above, because repenting is not you, confessing your sins to God and everything that you have done wrong in your life. That's not what repenting is. That's what religion teaches you and makes you think that you need to, you know, repent. It's like, I need to confess all my sins over and over and over again while there is no more sin consciousness and God is not even occupied with your sins. He's occupied with, do you got the blood? Are you in my son? Is my son in you? Are you believing the gospel? Did you confess it with your mouth and believe it in your heart? And are you righteous? Are you innocent before me? Even though your sins were like scarlet, I'll wash them whiter than the snow and put them away to the uttermost parts of the earth, and I doesn't remember them anymore. Because the handwriting that was testifying against you has been blotted out at the cross. It's done and over with. So he's not busy with your sins. He's not busy with your sins. Repenting means to change your mind, to start to believe God, to trust God and think on the things of above, think on the things of the kingdom, create this kingdom mindset. You know, so you need to repent. Change your mind as often as necessary. Renew your mind as often as necessary until you only think on the things that are of above and you no longer allow thoughts into your thought life that are not of God. You can count all those fiery darts and, you know, you no longer are led by, you know, the course of this world. Man, what a beautiful, beautiful truth. Romans 12:2 says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. So by thinking on the things of above, you will all understand what the perfect will is of God. So don't walk according to the things of this world. Don't be conformed to the things of the world. So how do you renew your mind? Not just by putting the word in yourself and putting yourself full with the word, because there's a lot of people, and I say it with respect, they have a lot of word in them, you know, theologians, they have a lot of word in them, but their heart is far away from God. So no, you need to change your thinking system, your faith system. And then, you know, when you put the word in, mix it with faith, embrace it, ponder on it, meditate it, make it your own, receive it as the only truth, you know, focus on it, you know, that it becomes your whole way of reasoning, your whole way of thinking, your whole way of, you know, acting, and it becomes yours, and you just receive and embrace that as the only truth, so it descends to your heart, and then will form the true way of your thinking, because as a man thinks in his heart, so is he. Amen. Man, that's powerful stuff, and I really pray that you were blessed by it. I was blessed by it, you know, and I really want to encourage you, you know, to go and read the word and then make it your own. Just start to renew your mind with the word of God. Just put the seed in and mix it with faith so it will bear fruit in your life and will become manifest. And you will become exactly what God says that you are and that you will have exactly what God says that you have. Man, it's powerful. Thank you, Father God. Thank you for this teaching. I hope to see you next time in a new episode of One Gospel. Bye-bye.
1: Thanks for tuning in to One Gospel. If this message encouraged you, be sure to share it with your friends so they can be blessed too. Want more teachings and tools to grow in your faith? Visit onegospel.com and subscribe to our newsletter today. Until next time on One Gospel, where the full truth of God's word is clearly explained.
2: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
3: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
4: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Dag lieve mensen.
5: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host, Johan Toet. Ik weet niet in welke frequentie je de lessen hebt geluisterd, of het wekelijks is, of dat het dagelijks is, of dat het maandelijks is, of dat het je eerste keer is. Maar hoe dan ook, je wordt enorm gewaardeerd. En ik hoop en bid dat ik je van dienst kan zijn door middel van deze lessen. Dat je er iets aan hebt, dat je er iets mee kunt, dat je ermee verder kunt. Dat je tools krijgt, instrumenten krijgt en handvatten krijgt om gewoon te gaan wandelen in die volheid die God voor ons heeft. Dat is ook het doel van de hele One Basics. Ik moet even denken aan wat er staat in Efeze 4. Ik zal het er even bij pakken, zodat we accuraat zijn op hetgene wat we delen. Maar in Efeze 4, daar zegt Jezus dat hij sommigen gegeven heeft, vers 11, als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en als leraars. En dan zegt hij om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen, dat is niemand buitengesloten, komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, dat is heel belangrijk, altijd aan de waarheid houden, geen concessies doen, maar wel in liefde. Door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Weet je, al die gaven en talenten die gegeven zijn, en de ene dit en de ander dat, het is om het lichaam, om de heilige toe te rusten. Het is om de ander tot dienst, ten dienste te zijn. En zodat we met z'n allen tot die volwassen man worden, tot we met z'n allen tot die eenheid komen, zodat we met z'n allen tot de kennis komen van de Zoon van God. Zodat we geen jonge kinderen meer zouden zijn en heen en weer geslingerd zouden worden door allerlei dingen. Weet je, dit is het doel van deze One Basics, zodat jij een fundament krijgt en op dat fundament verder kunt gaan bouwen. Paulus zegt, weet je, ik heb als een wijs bouwmeester heb ik het fundament gelegd. En het fundament wat hij gelegd heeft is Christus die gekruisigd en weer opgestaan. Dat is het fundament wat hij gelegd heeft. Er is geen andere verlosser dan Christus Jezus, onze Heer. Halleluja. Hij heeft dat fundament gelegd, maar hij zegt hoe iemand daar, iedereen moet zelf zien hoe hij daarop bouwt. Maar het fundament is zo belangrijk. En One Basics zijn fundamentals. Het zijn de lessen zijn de fundamenten die belangrijk zijn om gelegd te worden als jij een kind wordt van God. En hoe je dan verder op die fundamenten gaat bouwen, daar moet je zelf naar kijken. De ene doet het met goud en zilver en de andere doet het met hout en stro. Maar iedereen moet straks zelf bij God komen en aangeven hoe die verder heeft gebouwd op dat fundament. Maar er kan maar één fundament gelegd worden en dat is Christus en die gekruisigd en alles wat daaruit voortkomt. Dat is het fundament wat we met deze fundamentele lessen proberen te bereiken om jou te bemoedigen en om jou de tools te geven, om een fundament bij je te leggen waarop je zelf verder kunt gaan bouwen, zodat je een intieme, fantastische, mooie relatie mag hebben met de levende God. Halleluja. Amen. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor deze les. Dank u wel voor uw woord. U weet alles, Heilige Geest, wat de mensen nodig hebben. En ik bid dat in deze les dingen vrijgezet zullen worden, dat dingen hersteld zullen worden. U bent een God van herstel. Dat dingen hersteld zullen worden, Vader, zoals nooit tevoren. Dank u wel dat u ons daartoe bekwaam heeft gemaakt in de machtige naam van Jezus. Amen. Halleluja. Alright. Nou, ik wil het vandaag gaan hebben in deze les. En ik meen dat het alweer les 27 is. Wil ik het gaan hebben over vergeef elkaar. Nou, ik kan me zo voorstellen dat dat een heel lastig thema is. Vergeving. Vergeven is echt een serieus en lastig thema. Maar het is zo onvoorstelbaar mooi. Het is zo onvoorstelbaar mooi. Velen van ons hebben echt te maken gehad met pijnlijke gebeurtenissen. Velen van ons hebben te maken gehad met dingen die ons zijn aangedaan door anderen. Vertrouwen, dat is beschaamd. Teleurstelling, pijn wat daar weer uit voortkomt. En afwijzing. En nou ja, gewoon hoe je benadeeld bent. En nou ja, kan zoveel dingen opnoemen. Onze ziel kan gewoon beschadigd zijn door het toedoen van anderen. Of door gebeurtenissen. Ja, maar meestal wat het toedoen van anderen is, zeg maar. En We vinden het enorm lastig om die ander dan ook daadwerkelijk te kunnen vergeven. Omdat hetgeen dat ons is overkomen ons zo diep heeft gekwetst en heeft beschadigd. Dat iedere keer als we daar weer aan denken, iedere keer als we weer opnieuw beleven wat ons is aangedaan, wat ons is overkomen. Wat we hebben meegemaakt, zeg maar. Dan voelen we die pijn, dan herbeleven we die pijn. En welke emotie daar nog meer bij komt kijken. Het kan woede zijn, en onbegrip zijn, en wanhoop zijn, en machteloosheid zijn. Het kan van alles zijn wat er dan bij komt, zeg maar. Het heeft ons zo diep gekwetst en beschadigd. En het haalt iedere keer die oude wonden weer open. En iedere keer beleven we het dan weer helemaal opnieuw. En ik geloof me, ik weet als geen ander waar ik het over heb. Want man, wat heb ik het zwaar gehad om anderen te kunnen vergeven. Echt zwaar gehad. Vanwege de dingen die mij allemaal zijn aangedaan en zijn overkomen. Dingen die zeer ernstig waren. Maar weet je wat het is? Bijbels gezien hoeven wij ons niet meer te laten bepalen door wat ons is aangedaan. Bijbels gezien hoeven wij niet meer in het verleden te leven. En zijn wij in staat, hebben we het vermogen gekregen, de capaciteit gekregen, hebben we de autoriteit gekregen om het gewoon los te laten. Dus bijbels gezien, gebaseerd op het woord van God, hoeven wij niet meer te leven met wat ons is aangedaan en wat ons is overkomen. En het hoeft ons ook geen pijn meer te doen. Het hoeft ons ook niet meer te triggeren. Het hoeft ons ook niet meer, het hoeft ook niet meer die oude wonden open te halen. Het hoeft ons niet meer te bepalen. We hoeven niet meer in het verleden te leven. Want niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Die oude mens is gestorven, die oude mens is begraven. Die oude mens is mee afgerekend, die oude mens is voorbij gegaan. En zoals Christus is opgewekt, zullen wij ook met hem in een nieuw leven wandelen. Met hem samen in een nieuw leven, niet in een oud leven. Of al die oude dingen die bij die oude mens horen. Dat is allemaal voorbij gegaan. Dus wij hoeven daar niet meer te leven. Nou, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. En nogmaals, ik weet er alles van. Omdat ik er zelf zo lang mee geworsteld heb. Totdat ik uiteindelijk tot inzicht kwam en begreep wat God hiermee bedoelt. En hoe makkelijk het eigenlijk is om het gewoon te kunnen doen. En nu vergeef ik van harte. Van harte. Weet je, en natuurlijk pik ik niet alles van iedereen. Ik bedoel, weg een watje. Maar vergeven is zo'n krachtig, machtig instrument. En daar wil ik dus met jullie naar gaan kijken. Vergeven is ook een proces. Ik zal het nog maar een keer zeggen. Vergeven is een proces. Dus het gaat niet van de een op de andere dag, om het maar zo te zeggen. Nou, kom misschien zo meteen nog wel eventjes op terug, maar wat mij mogen gaan ontdekken is dat het heel normaal is, gewoon super normaal is, om te vergeven als je een kind bent van God. Het is super normaal om te vergeven als je een kind bent van God. Nou, laten we even kijken in de Bijbel, hè, want ik wil gewoon altijd vanuit het woord natuurlijk die lessen geven. Maar in Matteüs 18, vers 21 en 22, Petrus kwam bij Jezus en hij vroeg dit aan hem. Hij zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. Dat was best wel schappelijk van hem. Maar Jezus zei tegen hem, ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Weet je, Petrus vroeg gewoon aan, ja, waar ligt de grens? He, er is toch een max aan hoe vaak ik iemand zou moeten vergeven of zou kunnen vergeven. Maar Jezus, die geeft aan, hé, als je wil weten hoe vaak, dan zeg ik u, oneindig vaak. Oneindig vaak vergeven. Constant vergeven. Waarom? Omdat het een eigenschap is van jouw nieuwe mens. Vergeven, het in staat zijn om te vergeven, het in staat zijn om los te laten, het in staat zijn om dingen achter je te laten, het in staat zijn om verder te kijken dan de gebeurtenis zelf, of naar de geest achter de persoon te kijken, of naar de situatie van de persoon, of de motivatie van de persoon, om je te verplaatsen in de schoenen van de ander en al die dingen meer. Weet je, het geeft je de capaciteit om gewoon om boven hetgene wat jou is aangedaan uit te stijgen en de ander te kunnen vergeven. Het geeft je, het is wie je bent. Het is jouw nieuwe natuur. Jouw nieuwe mens is in staat om altijd te vergeven. Altijd. Ik bedoel, God is vergeving. En wij hebben zijn natuur gekregen. Efeze 4 vers 24 zegt dat we ons moeten bekleden met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Kijk, er staat, als je het leest vanaf vers 22... er staat dat wat betreft de vroegere levenswandel u de oude mens aflegt die ten gronde gaat door de misleidende begeerte, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en dat u zich bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus dat, je moet die oude mens afleggen, want het is die oude mens die onvergevingsgezind is. Het is die oude mens die getriggerd wordt en die herbeleeft en herkoudt en opnieuw erop mediteert en dezelfde pijn voelt en dezelfde frustratie voelt en irritatie voelt en woede voelt en wanhoop voelt en afgrijzen voelt en ga zo maar door. Dat is die oude mens die daar allemaal last van heeft. Maar die nieuwe mens, die heeft dat niet. Die nieuwe mens is gewoon compleet in staat om te vergeven, want dat is de natuur van God. Dat staat er, dat u zich bekleedt met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus wij zijn nu geschapen naar zijn gelijkenis, zoals het was in de hof voor de zondeval, Genesis 1, 26, 27 en 28. Maar wij zijn nu naar het beeld van God geschapen in onze wederomgeboren geest, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Nou, als we geschapen zijn naar zijn gelijkenis, hij is vergeving. Hij is liefde. Dus jij bent nu in hem ook vergeving en in hem ben jij ook liefde. Het is Christus in jou die liefde is en het is Christus in jou die vergeving is. Wat jou in staat stelt om lief te hebben met zijn liefde en wat jou in staat stelt om te vergeven zoals hij vergeeft. Wauw, dat was een mond vol, maar come on Holy Spirit, weet je, dit is gewoon powerful. Kijk, God geeft geen liefde, hij is liefde. En hij geeft geen vergeving, hij is vergeving. En zoals hij is, zo ben ook jij nu, want je bent geschapen naar zijn gelijkenis. En daarom ben jij nu vanuit jouw nieuwe natuur, vanuit jouw nieuwe mens, in staat om te leven zoals hij is in deze wereld. Dit is, man, dit is mindblowing, dit is gewoon geweldig, dit is gewoon powerful, dit is gewoon ongelooflijk. Dit is gewoon prachtig. Dit is gewoon prachtig. Jezus vergaf alles wat we hem hebben aangedaan. Alles wat wij Jezus hebben aangedaan, dat heeft hij ons vergeven. Nou, weet je, het is niet alleen maar dat hij ons vergeven heeft omdat we hem niet erkenden als de Zoon van God. Dat hij ons vergeven heeft omdat wij hem hebben uitgeleefd en hebben gestenigd. Dat hij ons vergeven heeft omdat we hem lieten verminken met zweepslagen om onze zwakheden. En dat hij ons heeft vergeven omdat we hem hebben laten kruisigen. En dat hij ons heeft vergeven vanwege al onze zonden. Weet je, nee, hij vergaf alles wat wij hem hebben aangedaan. Want niet alleen deze dingen hebben wij allemaal deel aan gehad. De mens, hè, in het algemeen. Denk, ja, heb ik dan Jezus uitgeleverd en laten stenigen? Nou, de mens heeft dat gedaan, hè, om het eventjes zo te zeggen. Wij, de schepping, de mens. Maar weet je, wat heb jij Jezus allemaal niet aangedaan vanaf het moment dat je hem kent? Sterker nog, vanaf het moment dat je hem nog niet kon en je zijn naam in jouw mond nam als een vloek. Weet je hoe je misschien wel verketterd hebt en weet ik wat allemaal gedaan hebt, zeg maar. En nu je Jezus kent, hoe vaak heb je niet gezondigd? Hoe vaak ben je niet op je bek gegaan? Hoe vaak heb je niet dingen gedaan die tegen de wil van God ingingen? Dat is ook iets wat we Jezus hebben aangedaan. Alhoewel in dit geval Jezus ons dat ook gewoon allang allemaal vergeven heeft. Want hij is vergeving. Dat is wie hij is. Hij vergaf ons alles, maar dan ook alles. Want dat is wie hij is. Weet je, en voor sommige mensen is dat heel lastig om te begrijpen. Van ja, maar oké, maar zal hij mij ook dit vergeven? Of zal hij mij ook dat vergeven? Of weet je, en zoals ik al zei, ik heb zo lang geworsteld met een aantal zaken. In het begin, toen ik net tot geloof gekomen was. En mensen zeiden van ja, weet je, hij heeft je zonde vergeven. En ik dacht van ja, ik begrijp dat hij me vergeven heeft dat ik drugs heb gebruikt. En ik begrijp dat hij me vergeven heeft dat ik. Weet ik veel, dat ik overspel heb gepleegd in het begin toen ik nog geen kind van God was en ik gewoon leefde van God los en allemaal gekke dingen deed in mijn leven. Weet je, maar heeft hij me ook vergeven, weet je, dat ik drugs heb gemaakt en heb verkocht. Heeft hij me vergeven dat ik mijn vader en moeder zoveel verdriet heb gedaan, dat ik mijn vrouw zoveel pijn heb gedaan. Heeft hij me vergeven dat ik zo'n slechte vader was voor mijn kinderen. Heeft hij me dat ook allemaal vergeven? Er waren zoveel dingen waar ik mee worstelde en mezelf afvroeg van, heeft hij mij dat ook vergeven? Ja, ik dacht echt, dit kan hij wel vergeven, maar dit is bijna onmogelijk om te vergeven. Weet je, mijn jongste zoon worstelt daarmee. Die zegt van, ja, maar pa, ik heb zulke gekke dingen gedaan in mijn leven. Terwijl, als ik hoor welke dingen die dan gedaan hebben, denk ik, nou, valt best nog wel mee. Maar ik heb zulke gekke dingen gedaan in mijn leven. En ik kan gewoon niet geloven dat God mij dat allemaal heeft vergeven. Waarom zou hij dat doen? En ik zeg, omdat dat is wie hij is. Hij is goed. Hij is liefde. En hij is vergeving. En hij heeft jou alles vergeven. Alle toren, alle straf, alle zonde is op Christus gelegd. En hij heeft ons alles, maar dan ook alles vergeven. Zonde uit het verleden, zonde van het heden en de zonde van de toekomst. Hij heeft ons alles, alles vergeven, want dat is wie hij is. Ik weet niet wie je bent en tot wie ik nu spreek, maar God heeft jou alles vergeven. Jij kan vandaag gewoon een nieuwe start maken met hem. Jij kan gewoon opstaan, jezelf tot hem wenden en zeggen, Vader God, dank u wel voor uw vergeving. Dank u wel, Vader, dat u mij niet doet naar mijn ongerechtigheden, naar mijn fouten en mijn vader. Dank u wel dat u mij doet naar het bloed van koning Jezus, naar het offer van mijn koning. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor uw vergeving. Dank u wel voor uw liefde. Oh, halleluja. Weet je, dit is zo mooi. Als we weten dat we weten dat we weten dat we vrede hebben met God. Dat het oké is. Weet je, hij is vergeving. Jezus zegt in Lucas 23, vers 34, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En hoe waar is dat? Hoeveel dingen hebben we niet gedaan waarvan we niet wisten wat we deden? Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Jezus heeft altijd alleen maar compassie en ontferming gehad over al zijn verdwaalde schapen. Ja, want we waren allemaal schapen en we waren allemaal verdwaald, want ieder ging naar zijn eigen weg. En dit is de natuur van een schaap dat hij de weg kwijtraakt zonder herder. Ja, want als je een schaap in een veld neerzet, dan is hij binnen twee tellen de weg kwijt. Daarom heeft hij een herder nodig. Weet je, en Christus is onze herder. Halleluja, jongens, dit is mooi, man. Hij is onze herder. Weet je, hij is liefde en hij is vergeving. Dus hij vergeeft altijd. En het is de bedoeling dat wij dezelfde houding aannemen. Ik bedoel, Stefanus nam ook dezelfde houding aan. Want hij had ook dezelfde natuur en dezelfde geest. Hij was ook een kind van de levende God. En liep over van liefde. In Handelingen 7 vers 59 kunnen we lezen dat zij Stefanus aan het stenigen waren. Je moet je voorstellen dat je gestenigd wordt, man. Hé, hey, die eerste steen die iemand tegen je hoofd aan gooit. Auw, man. Hé, hey, gloeiende, weet je. Ben je wel helemaal lekker? Weet je, ik bedoel, je zou hem waarschijnlijk gaan vervloeken. En zal ik jou even een steen tegen je ei gooien? Ben je wel helemaal lekker of zo? Hallo. Weet je, maar gewoon, ze waren hem aan het stenigen. En terwijl ze hem stenigden, riep hij Jezus aan. Kun je je dat voorstellen? De pijn, de verachting, de vernedering. En gewoon al die menigte, die woedende menigte om jou heen met stenen in hun handen, die klaar zijn om jou te oordelen, om jou te straffen, om jou te stenigen, om je van het leven te beroven. Weet je, botten kraken in je handen omdat je je gezicht probeert te beschermen. Ze raken je hoofd, het bloed gutst langs je hoofd en je raakt je oogkas in je neus en een tand valt uit je mond en sneeën komen in je gezicht en weet je, je wordt beurs en blauw en alles begint te kloppen en pijn te doen. En ga zo maar door. En terwijl ze aan het stenigen zijn, roept hij Jezus aan en zegt, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Reken hun deze zonde niet toe. Jezus zei precies hetzelfde, Vader, vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. En Stefanus zegt, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En terwijl hij dat zegt, dan ontslaapt hij, geeft hij de geest. Hij wilde dat het snel over zou zijn, daarom zei hij, ontvang mijn geest. Hij gaf zijn geest. Maar hij zei, reken hun deze zonde niet toe, man. Come on, man. Come on now. Come on, come on, come on, come on, come on. Weet je, als ik hierover nadenk, man. Dit is zo diep, dit is zo powerful, weet je. Gewoon omdat Jezus zegt, reken hun deze zonde niet toe. Stefanus zegt, reken hun deze zonde niet toe. Ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet wat ze doen. De mensen weten niet wat ze doen. Vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Want als ze zouden weten wat ze deden, zouden ze het waarschijnlijk niet gedaan hebben. Ze weten niet wat ze doen. Vergeef het ze. Vergeef het ze. Man, dat is powerful, man. Kun jij dat zeggen? Kun jij dat zeggen, man? Volgens de Bijbel wel. Volgens de Bijbel wel. Zoals God jou vergeven heeft, zo moet jij ook anderen vergeven. Op dezelfde wijze als God jou heeft vergeven, moet jij anderen vergeven, lieve broeder of lieve zus, of wie je ook bent. Hoe boos je ook bent, hoe verbitterd je ook bent, hoe wanhopig, hoe gekwetst je ook kunt zijn. Zoals hij jou vergeven hebt, zo moet ook jij vergeven. Je kan niet zelf vergeving ontvangen en anderen niet willen vergeven. Dat kan gewoon niet. Weet je, denk eens een moment na wat hij allemaal vergeven heeft. Wat heeft hij jou al allemaal niet vergeven? Als ik kijk naar wat Jezus uit mijn leven heeft weggevaagd, wat hij heeft uitgewassen, wat hij heeft uitgewist. Als ik mij bedenk hoe goed en hoe genadig hij is geweest en nog steeds is. Eindeloos vergeven door zijn grote liefde. Man. Als ik gewoon bedenk waar ik vandaan ben gekomen. En als ik bedenk in wat voor staat ik was. En als ik bedenk wat ik allemaal heb uitgevreten. En wat een zootje van mijn leven gemaakt heb. En hoe ik recht op de hel afging. En niets verdiende. Niets heb om in te roemen. Nergens een schouderklopje mezelf kon geven. Mijn borst op de borst kon slaan en zeggen dat heb ik goed gedaan. Niets. Er was helemaal niets waarin ik kon roemen. Ik had een zootje van mijn leven gemaakt. En hij kwam met zijn onvoorwaardelijke liefde. En hij kwam met zijn genade. En hij kwam met zijn vergeving. En hij raakte me aan. En hij nam zijn intrek in mij. En zei: het is oké, ik heb je alles vergeven. Ik heb je alles vergeven. Het is oké. Het is klaar. Het is voorbij. Ik heb je vergeven. Man, als ik daarover nadenk, weet je, als hij ons zo vergeven heeft, wie zijn wij dan om anderen niet te vergeven? Wie zijn wij dan om anderen niet te vergeven zoals wij vergeven zijn? Ik wil een Bijbelverhaal met jullie lezen in Matteüs 18, vers 23. Is een super geweldig voorbeeld hier zo. Matteüs 18, vers 23. Dit is nadat Petrus bij hem geweest was en gezegd had: Heer, hoeveel keer moet ik mijn broeder vergeven? Tot 7 maal toe. En Jezus zegt: ik zeg je niet tot 7 maal, maar tot 70 maal. En dan geeft hij een gelijkenis, want dat vind ik zo mooi dat Jezus spreekt in gelijkenissen. Hij zegt in vers 23, daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En dat is heel veel. 10.000 talenten. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden. De dienaar dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienaar was met innerlijke ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Wauw. Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan die hem 100 penningen schuldig was. Niet 10.000 talenten, 100 penningen. En hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: betaal mij wat u mij schuldig bent. En zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Maar hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Come on, mensen. U weet al waar dit naartoe gaat. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: slechte dienaar. Slechte dienaar. Ik zou niet willen dat God dat tegen mij zou zeggen. Al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had u ook geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik medelijden had met u? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem over aan de pijnigers, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte, dat betekent met complete overtuiging, met een volkomen hart, dat betekent compleet gewillig, bereidwillig, compleet met liefde, compassie, bewogenheid en 100% oprecht gemeend, met de juiste intentie en juiste motivatie, van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Zo zal mijn hemelse vader met u doen, als die slechte dienaar. Als niet ieder van u, iedereen, niemand buitengesloten van u, van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Man, dit is, come on man, dit is gewoon blauw, dit is gewoon powerful. Dit is gewoon powerful. Weet je, hij was 10.000 talenten vergeven, kwijtgescholden, omdat hij zegt: heb medelijden met mij. En iemand anders komt en die is hem wat verschuldigd en heb geen medelijden met de ander. Dat kan niet, lieve mensen. Dat kan gewoon, dat is onmogelijk. Dat is gewoon onmogelijk. En ik begrijp de reactie van die meester, van die heer. Hey, wat? In de baai is met die gast. Weet je, ik snap dat gewoon. Jij moet vergeven zoals jij bent vergeven. En vergeven is heel gezond voor jou. Het helpt jou. Vergeven is super, super gezond. Vergeving is een een antidote, een middel, redmiddel, geneesmiddel tegen bitterheid en woede en pijn en slapeloosheid en irritatie, frustratie en depressie en weet ik wat allemaal. Ga ze maar, het is gewoon een antidote daarvoor. Het helpt jou. Weet je, ik zal niet te veel in details treden, omdat al het oude voorbij gegaan en alles nieuw is geworden. Maar in het verleden, mijn oude mens is in het verleden meerdere keren verraden. Ik heb jarenlang in de gevangenis gezeten omdat andere mensen mij verraden hadden. Ik ben van allerlei dingen beschuldigd en besmaad en gelasterd. Leugens en ga zo maar door die enorm schadelijk voor me hadden kunnen zijn. En sommige dingen ook schadelijk voor me waren. Mijn vertrouwen is zo vaak beschaamd. Ik ben zo vaak in mijn rug gestoken door een beste vriend. Door iemand die ik mijn hele hebben en houden zou toevertrouwen. Ik ben zo vaak teleurgesteld. Ik ben zo vaak in de zeik genomen. En ik zeg niet dat ik zelf zonde was. En wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ja, ik kan mijn hand in eigen boezem steken. Ik ben ook niet altijd zuiver geweest en al die dingen. Maar als het aangaande was, vrienden of mensen vertrouwen of wat dan ook, was ik over het algemeen met mijn vrienden toch best wel heel loyaal. Maar dat even terzijde. Weet je, we hebben allemaal fouten gemaakt. Dus ik wil daar niet mee insinueren dat ik nooit wat fout heb gedaan. Want dat heb ik ook. Maar het is mij ook aangedaan. Meerdere keren. Op een hele heftige manier. Op een hele lelijke manier. En het heeft jaren van mijn leven gekost. En leven van mijn jaren. Weet je, het heeft me gewoon heel veel gekost. En het had me hard gemaakt. Het had het hart van mij van steen gemaakt. Weet je, en het hield me bezig. Kijk, nadat ik tot Christus ben gekomen, ben ik ook nog heel vaak gelasterd en gesmaad en weet ik wat allemaal. Weet je, en ik kan er nu op een hele andere manier mee dealen. Maar in mijn oude leven voor Christus reageerde ik ook op een andere manier op. En mijn hart werd vervuld met bitterheid. En ik heb jarenlang zitten mediteren hoe ik alles recht zou trekken als ik vrij zou komen. Weet je, ik was gewoon helemaal verbitterd, zeg maar. Weet je, maar toen op een gegeven moment kwam ik natuurlijk tot geloof. En kwam Jezus in mijn leven. En gelijk in het begin al meteen in het begin begon God tegen mij te spreken. Zoals ik jou vergeven heb, zo moet jij ook anderen vergeven. Zoals ik jou vergeven heb, zo moet jij ook anderen vergeven. Zoals ik jou vergeven heb, zo moet je anderen vergeven. En ik begon te denken, hoe heeft hij mij vergeven? Want ik was in een verschrikkelijke hoedanigheid, in een verschrikkelijke staat, met een verschrikkelijk hart en een verschrikkelijk verleden en verschrikkelijke dingen en weet ik wat allemaal. En hij is gekomen met zijn ongekende genade en liefde, heeft niets gezegd over mijn verleden, heeft me geen enkel verwijt gemaakt, heeft me geen enkel oordeel, schuld, schaamte, straf of wat dan ook opgelegd, aangesproken of wat dan ook. Alleen maar liefde, liefde, liefde, liefde, liefde. Alleen maar genade, onverdiende gunst. Alleen maar compassie en bewogenheid. Alleen maar liefde, lieve mensen. En zo heeft hij mij vergeven. Hij gaf zijn zoon van mij en die stierf voor mij. Als was ik de enige zondaar op de hele wereld, had Jezus nog steeds gekomen en voor mij gestorven. Halleluja. En hij heeft mij zo vergeven van harte. Zo moet ik ook anderen vergeven. En dat heb ik gedaan. En in het begin, met knarsende tanden, mag je van mij eerlijk weten. Die en die, ik vergeef je. Maar ik ben het gewoon uit blijven spreken. En uiteindelijk kon ik ze van harte vergeven. En werd de bittere pil uit me weggenomen. Werd de pijn in mijn ziel weggenomen. Werd het herbeleven weggenomen. Werd de trauma weggenomen. Werd het opnieuw, het in het verleden blijven zitten. Werd allemaal weggenomen. Want als je vergeeft, jongen, dan kom je vrij van die ander. En kom je vrij van alles wat die bitterheid van onvergeefsgezindheid met zich meebrengt. De ziekte die onvergeefsgezindheid met je meebrengt. Efeze 4 vers 31 zegt. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en lasten van u weggenomen worden. Met alle slechtheid, met wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar zoals God ook u in Christus Jezus vergeven heeft. Het is Bijbels, lieve mensen. Zo moet jij ook doen, zodat je niet zelf slachtoffer wordt van je eigen onvergeefsgezindheid. Je hebt er namelijk helemaal niemand mee als je iemand niet vergeeft. Je hebt alleen jezelf ermee. Je staat jezelf en alles wat God voor je heeft daarmee in de weg. Kijk, wij bidden in Matthäus 6, vers 9. Vader die in de hemel is, laat uw naam geheiligd worden. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren hebben vergeven. Maar doen wij dat ook echt? Vergeven wij echt die ander zoals wij zijn vergeven? Maar in Matthäus 6, vers 14 zegt hij, want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven. Weet je, lees zelf ook Markus 11, 25. Dat als je staat te bidden en je hebt iets tegen iemand, dat je hem moet vergeven. Want als je dat niet doet, zal uw vader ook niet vergeven. Je kan niet bij God aankomen en alles van hem verwachten, maar het zelf niet gunnen aan een ander. Het klopt dat al onze zonden zijn vergeven. Het klopt dat we helemaal compleet vergeven zijn. Onze zonden natuurlijk is uitgedeeld. We zijn een nieuwe schepping. Maar het klopt ook dat we nu zijn zoals hij is in deze wereld. En dat wij nu zijn natuur, zijn karakter, zijn DNA hebben. Dat we zijn hart hebben gekregen. En we hebben zijn woord tot onze beschikking gekregen. Dus er is nul excuus om iemand niet te kunnen vergeven. Ja, hij heeft me pijn gedaan. Hey, jij hebt ook mensen pijn gedaan. Ja, maar ze hebben tegen mij gelogen. Jij hebt ook gelogen. Ja, maar hij heeft geprobeerd mijn leven kapot te maken. En jij hebt ook mensen gekwetst en teleurgesteld. En God heeft ook jou vergeven voor alles. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Hij heeft je alles vergeven en rekent het jou niet meer aan. Hij herinnert zich niet meer. Dus jij moet ook gewoon vergeven. Jij moet vergeven. Echt, het is Bijbels om dat te doen. Het is gehoorzaamheid aan het woord van God om te vergeven, lieve mensen. Weet je? En vergeven zegent de ander en het zet jou vrij. Maar moet je dan, en mijn tijd zit erop en het is niet anders, maar weet je...

0: miskleun. En iedere keer dat je back bent gegaan. En iedere keer dat je iets stoms hebt gedaan. En iedere keer dat je weer niet in de wil van de vader was. En ga zo maar door. Leer jezelf vergeven. Want God heeft ook jou vergeven. En jij mag jezelf vergeven. En anderen vergeven. Want vergeving is van God. Het is heilig. Het is puur. Het is van de levende God. Het verheerlijkt God. En het laat zien dat je een kind bent van de Allerhoogste. En het zet mensen vrij. Inclusief jezelf. Weet je, dus wat je ook hebt tegen iemand. Ik wil je echt aanraden. Ga alsjeblieft vergeven. God bless you. En tot de volgende keer. Mijn tijd zit erop. Maar ik hoop je de volgende keer weer te mogen verwelkomen. Doeg.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan dat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.

0: Bless you allemaal. Een hele gezegende zondag. Ik ben Apostel Vanessa en wij zijn op God's Radio. We zijn hartstikke dankbaar dat we hier mogen zijn. We zijn er altijd van 10 tot en met 11 uur. We gaan nu luisteren naar het woord van God, gegeven door Apostel Jean-Pierre, mijn man, die voorgaat in Winners Harvest Worship Center in Amsterdam. En ik wil jullie echt bemoedigen. Ga daarvoor zitten. Maak aantekeningen. Want we hebben allemaal de liefde van God nodig.
1: The message that most of the time, most believers, they don't understand. Even though they go to church, they think the priest is the pastor. Only the pastor is the priest. That's what they think all the time. So, you think only the pastor is the priest. You have to sin. And the pastor is supposed to stay holy. You know, I remember those days when I went to Catholic Church, we have this place where they say confession of sin. So the priest is on the other side, and you are on the other side. You are confessing your sin. You are the sinner. He is the saint. No, that is not the gospel.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
10: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen.

en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

Welkom bij Upstream. Bij Upstream willen we iets met je delen over de goede boodschap van de Bijbel en laten ontdekken wie God is. Daarom gebruiken we alledaagse thema's, maar altijd vanuit een diepere betekenis. En dan hopen we dat je net als wij mag gaan ontdekken dat er meer is. Ik hoop dat het waardevol voor je mag zijn.

0: Zo, een hele goede morgen allemaal. Geweldig om hier te zijn voor het laatste deel in de serie Waarom je denkt zoals je denkt. In deze serie staan we stil bij een aantal grote denkers uit het verleden en uit het heden die een grote invloed hebben op hoe we kijken naar onszelf, hoe we kijken naar de wereld, hoe we misschien kijken naar het bovennatuurlijke. We hebben allerlei interessante mensen, allerlei interessante ideeën voorbij zien komen. En in dit laatste deel staan we stil bij het denken van Richard Dawkins. Nou, voor de mensen die Richard Dawkins niet kennen, hij is een van de meest prominente vertegenwoordigers van het moderne atheïsme. Hij is professor, is gespecialiseerd in evolutiebiologie, heeft allerlei interessante artikelen gepubliceerd, colleges gegeven, debatten gevoerd, lezingen gehouden en ook allerlei boeken uitgegeven, waaronder bijvoorbeeld deze: The Greatest Show on Earth, The Evidence for Evolution. Of bijvoorbeeld deze, Climbing Mount Improbable. En misschien wel zijn meest bekende boek is The God Delusion. Nou, dat geeft je vast een beetje een idee van zijn werk en zijn denkrichting. Vandaag gaan we het hebben over zijn visie op hoe geloof en wetenschap zich tot elkaar verhouden. Want daar is hij bijzonder uitgesproken over. Kijk maar even met me mee.
1: You really can't have it both ways, can you?
2: Faith is the very opposite of science. Faith is belief in something without evidence. Right. Science insists all the time on evidence. It's based upon evidence, logical reasoning from evidence. Faith and science are completely incompatible.
0: Kijk, lekker kort, lekker duidelijk. Richard Dawkins zegt, faith is the very opposite of science. En even verderop zei hij zelfs, faith and science are completely incompatible. Eventjes in begrijpelijk Nederlands, geloof en wetenschap zijn tegenovergesteld aan elkaar. Die zijn volledig onverenigbaar. Je kunt het niet allebei hebben. Je moet kiezen. Wil je het een of wil je het ander. Dat is hoe Richard Dawkins kijkt naar die verhouding tussen geloof en wetenschap. Want het een gaat uit van bewijs en geloof heet nou juist geloof omdat er geen bewijs voor is. Althans, dat is zijn visie. En dat doet me denken aan een bijzonder verhaal dat verteld wordt over een grote Romeinse keizer. Daarvoor moeten we eventjes een sprong terug in de tijd maken naar het jaar 98 na Christus. Toen kwam de inmiddels beroemde keizer Trajanus aan de macht en hij werd de alleenheerser van het hele Romeinse Rijk. Hij was ontzettend ambitieus, had grootse plannen en hij was ook nog eens ontzettend succesvol. Zo succesvol zelfs dat de Senaat van Rome hem een eretitel gaf, namelijk Optimus, de beste. Dat wil wel wat zeggen. En van deze keizer Trajanus wordt verteld dat hij ooit in gesprek was met een Joodse rabbi. En hij zei tegen die rabbi, beste rabbi, als die God in wie u zegt te geloven echt bestaat, laat hem mij dan zien. Wat doen rabbis vaak als ze een vraag gesteld krijgen? Dan geven ze niet gelijk een antwoord, maar dan stellen ze een vraag terug. Zo ook deze rabbi zei, beste keizer, ik snap uw vraag, maar mag ik u op mijn beurt misschien ook een vraag stellen? Zou u voor mij dan eens recht in de zon willen kijken? Waarop de keizer een beetje verbaasd zei, ja, beste rabbi, dat kan natuurlijk niet, want als ik rechtstreeks in de zon zou kijken, dan zou ik ter plekke verblind worden. Zei de rabbi, precies. Maar beste keizer, als u al blind zou worden door alleen te kijken naar de zon, hoeveel te meer zou het zien van de schepper, van niet alleen die zon, maar de hemel en de aarde u dan wel niet verblinden? Met andere woorden, dat zou niet eens mogelijk zijn. Keizer Trajanus had een veel te menselijk, veel te materieel, een veel te beperkt beeld van God. En de keizer probeerde hem te helpen dat in te zien. Probeerde zijn perspectief te verruimen, zou je kunnen zeggen. Doet me ook denken aan een prachtig schilderij dat ik laatst zag. Was een expositie, was een schilderij aan het bewonderen. En ik raakte in gesprek met een man naast mij. Ik kende hem niet, ik had hem nooit gezien, nooit gesproken. We raakten wat aan de praat. En al vrij snel was hij heel duidelijk over zijn geloof. Hij zei, ik ben ervan overtuigd dat er geen God bestaat. Ja, ik vind het altijd razend interessant als mensen dat soort dingen zeggen. Dus ik vroeg hem, goh, wat interessant, maar waarom eigenlijk? Zei hij, nou ja, dat is heel eenvoudig. Ik ben een man van de reden en ik geloof in wat ik zie. Nou, God kan ik niet zien, dus geloof ik ook niet dat hij bestaat. Zei ik, oké, dat is een redenering die ik kan volgen. Ik zei, maar mag ik misschien nog wat vragen? Ik zei, ja, natuurlijk. Ik zeg, nou, dat schilderij waar we nu naar kijken, prachtig, mooi en indrukwekkend, goed gedaan. Ik zei, maar denk je eigenlijk dat dat schilderij een maker heeft? Ik zei, ja, natuurlijk geloof ik dat dat schilderij een maker heeft, dat is logisch. Ik zeg, oké, die maker toevallig dan ook. Hij zegt, nee, ik weet eigenlijk niet eens precies wie het gemaakt heeft. Ik zeg, oh, dus je hebt de schilder nooit gezien? Ik zeg, nee, de schilder heb ik nooit gezien. Maar je gelooft wel dat de schilder bestaat. Ik zeg, ja, natuurlijk geloof ik dat die schilder bestaat. Ik zeg, hè, maar je gelooft toch alleen in dingen die je kunt zien? Dus hoe kun je nou geloven in een schilder die je nooit hebt gezien? Ik zei, ja, dat is een beetje een flauwe opmerking natuurlijk, want ik kan die schilder misschien niet zien, maar ik kan wel zien wat die schilder heeft gemaakt. Nou, misschien voel je een beetje aan waar dit naartoe gaat. Ik zei, kijk, dat is precies ook hoe het met God is. Dat is eigenlijk precies de les die de rabbi aan keizer Trajanus wilde leren. God zelf kunnen we misschien niet zien, maar we kunnen wel zien wat hij gemaakt heeft. En net zo als dat het heel redelijk is om ervan uit te gaan dat er een schilder is op het moment dat je een schilderij ziet, is het ook heel redelijk om te geloven in het bestaan van een schepper als je de schepping ziet. Dat is eigenlijk ook de boodschap van de Bijbel zelf. Even heel kort in één vers, Romeinen 1, vers 20 is dat. Daar staat dit. Ook al kun je God zelf niet zien, je kunt wel zien wat hij gedaan heeft. God heeft namelijk de hele wereld gemaakt, zodat iedereen die verstand heeft, Gods eeuwige macht kan zien en kan begrijpen dat hij God is. Nou, toch leven we in een wereld waarin dat lang niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is. Sterker nog, ik denk dat de meeste mensen in Nederland meer een beetje denken in lijn met Richard Dawkins. Dat zij eigenlijk ook denken dat geloof en wetenschap botsen. Dat er een bepaald conflict zou zijn. Dus eigenlijk grofweg zijn er twee totaal verschillende visies op die verhouding tussen geloof en wetenschap. Er zijn er nog veel meer natuurlijk, maar daar hebben we vandaag geen tijd voor. De twee meest uiterste, om het maar even zo te zeggen. Eerste visie, die van conflict. Zoals Richard Dawkins dat heel helder zegt in die video die we aan het begin voorbij zagen komen. Iemand die daar ook over heeft geschreven is professor Dr. Gijsbert van den Brink. Hij heeft vrij recent een boek daarover uitgebracht. En hij benoemt die visie, dat conflict tussen geloof en wetenschap dat er zou zijn, in zijn boek. Lees maar even met me mee wat hij daarover zegt. Hij zegt, het is in Nederland heel gangbaar, namelijk de gedachte dat geloof en wetenschap met elkaar op gespannen voet staan. En dat je in het geval waarin zulke spanningen zich voordoen, maar het best kunt kiezen voor de wetenschap, omdat die nou eenmaal altijd gelijk heeft. Nou, dat is in grote lijnen de conflicthypothese, zou je kunnen zeggen, waar volgens mij dus heel veel mensen in Nederland nog in geloven. Maar het interessante is, professor Van den Brink laat het hier niet bij. Hij gaat verder en hij voegt het volgende aan toe. Hij zegt, dat is misschien wel zo in het brede publiek, in de maatschappij, maar in het academisch discours, dus in de wetenschappelijke wereld, kent het conflictmodel nauwelijks aanhangers meer. Hé, dat is opvallend, hè? Mensen, veel mensen in Nederland geloven in die conflicthypothese, geloof en wetenschap botsen. Maar volgens deze professor is dat in de academische wereld een heel ander verhaal. Een achterhaalde positie die nauwelijks meer aangehangen wordt. Hoe zit dat eigenlijk? Een andere professor, ook een Nederlandse professor van de Vrije Universiteit, die helpt ons een beetje om dat beter te begrijpen. Zijn naam is professor Dr. René van Woudenberg en hij zegt het volgende. Het idee dat wetenschap en geloof in God als conflicterende machten tegenover elkaar staan, is al lang ontkracht. Ja, eigenlijk zegt hij precies hetzelfde. Maar hoe zit dat dan? Hoe komt dat dan? Wie of wat heeft dat idee dan achterhaald? En Wat is ervoor in de plaats gekomen? Nou, professor van Woudenberg noemt maar liefst 4 wetenschappelijke onderzoeksgebieden die de hypothese, de mythe, dat geloof en wetenschap met elkaar zouden conflicteren, achterhaald hebben. Allereerst, geschiedenis. Een grondige analyse van de geschiedenis, van de relatie tussen geloof en wetenschap toont aan dat er natuurlijk conflicten zijn geweest tussen bepaalde interpretaties van geloof en bepaalde interpretaties van wetenschap, maar nooit conflicten tussen geloof en wetenschap als zodanig. En dat is een heel belangrijk onderscheid om te maken. Tweede onderzoeksveld is de filosofie, de logische doordenking van de realiteit der dingen. Derde onderzoeksveld is theologie. Vierde onderzoeksveld is sociologie. Er is een heel groot onderzoek gedaan, wereldwijd, onder 10.000 wetenschappers. En er is hen gevraagd hoe zij denken over God, hoe zij denken over wetenschap, hoe ze denken over geloof en die verhouding tussen geloof en wetenschap. En dan blijkt gewoon dat een heel groot deel aangeeft: er is helemaal geen sprake van geloof en wetenschap. Niet in ons werk, maar ook niet in onze persoonlijke ervaring van die twee. En al die onderzoeksvelden samen wijzen allemaal dezelfde kant op. En die indicaties zijn zo sterk dat professoren als van Woudenberg en professoren als van den Brink dus heel glashelder in hun meest recente publicaties aangeven: deze visie op geloof en wetenschap is er lang geweest. Mensen als Richard Dawkins verkondigen hem nog heel publiekelijk. Heel veel mensen hangen hem nog aan. Maar eigenlijk is die in de academische wereld al achterhaald. Ja, ik vind dat een razend interessant idee. En ik ben dan benieuwd, hoe zit dat eigenlijk? Help me dan een beetje om dat te begrijpen. Hoe zouden geloof en wetenschap dan samen kunnen gaan? Of elkaar misschien zelfs versterken? En dat brengt ons bij de tweede visie op geloof en wetenschap. Eentje die heel duidelijk en mooi vertegenwoordigd wordt door een Amerikaanse filosoof. Zijn naam is William Lane Craig. En hij legt op een hele toegankelijke manier uit hoe het nou eigenlijk zit met geloof en wetenschap. En hij gebruikt daar een beeld dat ik straks op het scherm ga tonen. En ik hoop dat je dit beeld gaat onthouden voor de rest van je leven. We hebben net al eventjes het beeld gezien van de zon. Een gesprek tussen de keizer en de rabbi die ons uitlegt waarom we God niet kunnen zien met onze natuurlijke ogen. We zagen al het beeld van het schilderij dat ons helpt te begrijpen waarom het toch redelijk is om te geloven in het bestaan van God. Ook al kunnen we hem zelf niet zien, we kunnen wel zijn werken zien. En het derde beeld dat ik vanmorgen met je wil delen is dit. Beeld van een waterkoker. Ik kan me voorstellen dat je denkt aan waterkoker. Wat heeft dat nou te maken met geloof en wetenschap? Deze Amerikaanse filosoof die neemt ons mee in een gedachte-experiment. En hij zegt: stel je nou voor dat ik strakjes thuis kom. Ik loop onze keuken binnen en ik constateer daar dat onze waterkoker heeft gekookt. Zou kunnen. Hij zegt: stel je nou voor dat ik vervolgens naar mijn vrouw toe ga en dat ik mijn vrouw vraag: schat, waarom heeft die waterkoker gekookt? En dat mijn vrouw dan vervolgens zegt: nou, dat komt omdat de stekker in het stopcontact zit. Daarmee is de waterkoker aangesloten op het lichtnet en er is een gesloten elektrisch circuit ontstaan. Daardoor is elektriciteit vanuit het lichtnet overgebracht op de waterkoker. In het warmte-element is die energie omgezet in warmte. Die warmte is overgedragen op de watermoleculen. En toen de watermoleculen hun kookpunt bereikt hadden, is die weer uitgeslagen. En daarom heeft de waterkoker gekookt. In grote lijnen. Zou kunnen. Bijzondere vrouw, bijzondere vrouw. Maar ze zou ook kunnen zeggen: nou schat, ik had zin in thee. Kan ook. En William Lane Craig stelt dan vervolgens de vraag aan zijn publiek: welke van die twee verklaringen, welke van die twee totaal verschillende antwoorden is nou waar? Ja. Eigenlijk, als je erover nadenkt, allebei. Toch? Het kan prima zo zijn dat die eerste verklaring klopt en die tweede verklaring ook. En William Lane Craig legt uit hoe dat komt. Hij zegt: dat komt omdat dit verklaringen zijn op hele verschillende niveaus. Dit zijn geen conflicterende verklaringen. Ja, je moet kiezen tussen het een of je moet kiezen voor het ander. Het een is heel analytisch en wetenschappelijk, natuurwetenschappelijk en gericht op feiten en bewijs en onderzoek en herhaalbaarheid. En het ander, ja, dat heeft helemaal niks met bewijs te maken. Dat kunnen we observeren. Hij zegt, nee, dat is heel gek om in dit geval zo naar die twee verschillende verklaringen te kijken. We snappen allemaal dat het een is een mechanische verklaring en die tweede is een persoonlijke verklaring. En zo'n mechanische verklaring en zo'n persoonlijke verklaring, die sluiten elkaar niet uit. Er is geen conflict tussen het een en het ander. Nee, die vullen elkaar juist heel erg mooi aan. Die verrijken elkaar. Als je echt wilt begrijpen waarom die waterkoker heeft gekookt, dan heb je op allebei die niveaus allebei die verklaringen nodig. Als je de een of de ander aan de kant schuift, dan mis je een heel belangrijk stukje van het totaalplaatje. Krijg je nooit een goed beeld van de werkelijkheid. Ga je nooit echt begrijpen waarom die waterkoker heeft gekookt. En William Lane Craig zegt, kijk, dit voorbeeld kunnen we eigenlijk allemaal wel volgen, hè? Zeg maar, zo is het met alle dingen. Zo is het in het klein, maar zo is het ook in het groot. Als je het bijvoorbeeld hebt over het universum en over de dingen binnen het universum, daar kunnen we heel veel over leren op dat mechanisch niveau. Dankzij de moderne empirische wetenschap. Dat is geweldig, dat is een verrijking. Daar moeten we ook veel in investeren. Daar moeten we veel waarde aan toedichten. Maar het zou absurd zijn om als we vervolgens allerlei dingen op dat mechanisch niveau ontdekken, dan vervolgens zeggen, ja, dus hebben we dat persoonlijke niveau niet meer nodig. Alsof de vrouw van William Lane Craig geen zin kon hebben in thee. Omdat wij iets hebben ontdekt over de mechanische werking van een waterkoker. Dat is natuurlijk absurd. En William Lane Craig zegt, zo is het precies ook met het universum. Natuurlijk kunnen we ontdekken hoe het universum is ontstaan en hoe bepaalde processen functioneren. Maar dat betekent niet dat er daarom geen ruimte meer is voor een verklaring op persoonlijk niveau. Natuurlijk niet. Die hebben we nog net zo hard nodig om de werkelijkheid echt te begrijpen. En de verklaring op persoonlijk niveau, in het geval van de schepping, het ontstaan van het universum bijvoorbeeld, is God zelf. En zo zijn geloof en wetenschap niet in conflict met elkaar, maar vullen ze elkaar juist aan, zijn ze complementair. En dat is eigenlijk helemaal geen nieuw idee. Dat idee, wat William Lane Craig wel heel mooi en duidelijk uitlegt, vind ik, staat al in de Bijbel zelf. Dat staat al 3000 jaar lang in de Bijbel zelfs. Even kort een voorbeeldje uit het Oude Testament. Psalm 111, vers 2. Daar staat dit. Machtig zijn de werken van God. Wie ze lief heeft, die onderzoekt ze. Of als we kijken naar het Nieuwe Testament, Jezus zelf. Als hem gevraagd wordt, wat is nou het grote gebod? Wat is nou het belangrijkste van dat hele Oude Testament? Zegt hij nou, het allerbelangrijkste is dit. Heb de Heer je God lief met heel je verstand. Hij zegt er nog wel iets bij. Je moet God ook lief hebben met heel je hart en met heel je ziel en met heel je kracht. Maar Jezus zegt ook, dit is de kern van het hele verhaal. Heb God lief met heel je verstand. Zo zien we in het Oude Testament en we zien in het Nieuwe Testament. We kunnen nog heel veel van dit soort teksten bekijken en analyseren. Continu dezelfde boodschap. Geen conflict tussen geloof en wetenschap. Juist niet. We zien hier juist een heel rijk beeld ontstaan van het geloof. Dat geloof niet een soort hopen tegen beter weten in is. Nee, christelijk geloof is natuurlijk een toewijding van je hart. Natuurlijk is het een besluit van je wil. En tegelijkertijd is het ook een overtuiging van je verstand. Niet tegen beter weten in, maar juist op basis van de feiten die er zijn. God nodigt ons juist uit om kritisch na te denken. Hij doet een open uitnodiging om zijn schepping te onderzoeken. Hij nodigt ons uit om vragen te durven stellen. We geloven niet in een soort God of the gaps, waarin er steeds minder ruimte voor God overblijft naarmate de wetenschap meer ontdekt. Maar we geloven in een God of the facts. Een God van de feiten. Waarbij elke wetenschappelijke ontdekking die gedaan wordt bijdraagt aan een totaalplaatje van de realiteit dat zo bijzonder is, met de woorden van Romeinen 1, vers 20, dat iedereen daaraan de macht en het bestaan van God kan zien. En weet je wat ik zo gaaf vind? En ook best wel bijzonder eigenlijk, dat een besef is dat steeds meer begint te groeien. Ook hier in Nederland. Als je kijkt naar die twee professoren die we net hebben gezien, van Woudenberg, van den Brink, die hebben deze publicaties gedaan in 2024 en 2025. behoorlijk recent. En zij zijn zelf overtuigd christen overigens. Maar ook allerlei andere mensen die zich in de academische wereld bevinden, of heel veel met die academische wereld te maken hebben, die geen christen zijn, daar zie je een vergelijkbare beweging plaatsvinden. Even kort één voorbeeld. Een citaat van Wouter van Noord. Ik weet niet of jullie hem kennen. Hij is wetenschapsjournalist van het NRC. En hij zei onlangs iets razend interessants in een podcast. Hij vertelde daar, kijk, sommige mensen die zijn opgevoed in een gezin waar dan 's avonds bij het avondeten de Bijbel werd gelezen. Zijn er mensen die 's avonds de Bijbel lazen bij het avondeten? Ja, precies. Nou, daar refereert hij aan. Hij zegt, maar weet je wat er bij ons thuis gelezen werd? Wij lazen Richard Dawkins bij het avondeten. Om iets aan te geven van het ontzettend seculiere, atheïstische milieu waarin hij opgegroeid en grootgebracht is. En hij zei, ik dacht ook echt dat geloof in God iets achterhaalds is. Dat de wetenschap het bestaan van God allang ontkracht. Dat uiteraard geloof en wetenschap botsen. Want ja, Richard Dawkins. Maar vervolgens zegt hij dit, en dan citeer ik hem even letterlijk. In mijn zoektocht als wetenschapsjournalist ben ik er ook wel achter gekomen dat echt op de cutting edge van wetenschap, dus kwantumfysica, maar ook biologie, wiskunde, dat daar het niet-materiële of het spirituele, het niet-meetbare, zich toch steeds weer blijft opdringen. Deze Wouter van Noord, deze wetenschapsjournalist van het NRC, opgegroeid in zo'n seculier, atheïstisch gezin, waar hij echt de overtuiging mee had gekregen dat geloof en wetenschap met elkaar botsten, zegt nu dit in een recente podcast. Hij ging ervan uit dat de wetenschap geloof en het bestaan van God allang het weg verklaart. Maar uit zijn eigen onderzoek blijkt dat niets minder waar is. Interessant. En natuurlijk moeten we wel eerlijk blijven. Hè? Natuurlijk zijn er nog steeds wel voorbeelden te noemen van bepaalde interpretaties van geloof en bepaalde interpretaties van wetenschap die met elkaar botsen. Daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. Maar we hoeven er ook niet zenuwachtig van te worden. Want diezelfde professor van de Brink die we al eventjes aangehaald hebben, die legt ons uit wat juist de waarde is als dat soort dingen gebeuren. Hij zegt het volgende. Juist als soms dat soort interpretaties met elkaar botsen, daar wat spanning ontstaat, leidt dat vaak tot nieuwe inzichten die de aard en strekking van het geloof helderder uit laten komen. En ik zou daaraan toevoegen, dat geldt precies hetzelfde voor de aard en strekking van de wetenschap. Ja, dus dat is helemaal niet iets waar we geheimzinnig over hoeven te doen, maar het is ook niet iets waar we zenuwachtig van hoeven te worden. We moeten juist het zien als een mooie kans om de aard en de strekking van geloof en de aard en de strekking van wetenschap helderder te krijgen. En het mooie is, als je daar zo in staat, als je eigenlijk dat model aanhangt van de Bijbel, mensen als William Lane Craig, die andere professoren die we nu voorbij hebben zien komen, dan heb je dus een model waarin geloof en wetenschap allebei kunnen floreren zonder met elkaar te concurreren en elkaar zojuist versterken. Nou, mooi verhaal. Vind ik zelf in ieder geval. Maar even concreet, wat moet ik me daarna bij voorstellen? Geloof en wetenschap die samengaan, zo'n waterkoker voorbeeld, oké. Okay, maar hoe zit dat dan met geloof en wetenschap als categorieën in de praktijk? Nou, eigenlijk hebben we daar al een heel mooi voorbeeld van gezien vorige week in de toespraak van Emmanuel Rutte, die ook onderdeel was van deze serie, waarin hij eigenlijk heel mooi liet zien hoe filosofie en geloof elkaar kunnen versterken door de twee filosofische argumenten die hij heeft gepresenteerd voor het bestaan in God. IJzersterke argumenten overigens. Het kosmologisch argument dat hij uiteen heeft gezet, het fine-tuning argument. Dat is een argument waarvan zelfs de collega's van Richard Dawkins moeten toegeven van ja, dat is toch wel een heel sterk argument voor het bestaan van een bewustzijn achter deze schepping, achter dit universum. Dus binnen de filosofie hebben we daar eigenlijk al voorbeelden van gezien hoe geloof en wetenschap elkaar kunnen versterken. Ander voorbeeld, andere wetenschappelijke discipline, die van de wetenschapsgeschiedenis. Juist als je naar de geschiedenis kijkt, noemen mensen daar wel eens voorbeelden als iemand als Galileo. Dat zou een soort schoolvoorbeeld zijn van hoe geloof en wetenschap met elkaar zouden botsen. Als je daar goed naar gaat kijken, blijkt dat niets minder waar is. Iemand die dat ontdekt heeft, is onder andere Sarah Irving Stonebreaker. Ook zij overigens volkomen atheïstisch opgevoed. Ook volkomen overtuigd geweest van het conflict tussen geloof en wetenschap. Zij was een toegewijd new atheist. Dacht ook dat het geloof in God al lang achterhaald was door de wetenschap. Totdat ze ging studeren aan Cambridge University. Of all places. Ze is daar gepromoveerd als historicus. En tijdens haar onderzoek begon ze dingen te ontdekken die haar aan het denken hebben gezet. Lees maar met me mee wat ze daar zelf over vertelt. Zij zegt, ik ontdekte dit. Er is helemaal geen sprake van een conflict tussen het christendom en de fundamenten van de moderne wetenschap. Integendeel, de experimentele wetenschappelijke methode is juist voortgekomen uit een christelijk wereldbeeld. Dat wereldbeeld erkent de feilbaarheid van het menselijk denken en waarnemen. Dat christelijk wereldbeeld gaat uit van orde in de natuur, die helemaal niet zo vanzelfsprekend is, hè, in de periode voor de ontwikkeling van de moderne wetenschap. Dat wereldbeeld ziet het bestuderen van die natuur als een roeping om het menselijk leven te verbeteren en iets te herstellen van wat door de zonde is aangetast. Als ik daar één ding aan mag toevoegen. Wij hebben in deze serie ook stilgestaan bij Aristoteles. Een van de bekendste Griekse filosofen. En hun visie was nu juist dat met alleen het gebruik van je verstand, het logisch doordenken van zaken, dat je daarmee tot de waarheid kunt komen. Maar in tegenstelling tot die Griekse filosofen was de overtuiging van die christenen die aan de grondlegging hebben gestaan van de moderne empirische wetenschap, ja, we kunnen wel heel ver komen met het logisch doordenken van de zaken. We kunnen filosofie wel heel goed gebruiken. Maar toch is ons verstand, ons kenvermogen aangetast. Dus als we echt willen begrijpen hoe de schepping, hoe de wereld, hoe het universum in elkaar zit, dan zullen we die toch systematisch moeten gaan onderzoeken. Voor ons allemaal heel vanzelfsprekend, hè? Maar in die tijd absoluut niet. En dit zijn allemaal dingen die deze Cambridge historica ontdekte tijdens haar studie. Die een interesse bij haar hebben aangewakkerd. Van, hé, ik heb altijd geleerd dat geloof en wetenschap botsten, maar ik ontdek nu dat het helemaal niet waar is. Dat het christelijk geloof juist een hele fundamentele rol heeft gespeeld, van groot belang was voor de ontwikkeling van die moderne empirische wetenschap. Hoe zit dat nou eigenlijk? Nou, lang verhaal. Zij is op een zoektocht gegaan en is uiteindelijk tot de conclusie gekomen. De God van de Bijbel bestaat. En zij is christen geworden. Waarom? Overtuigd. Op basis van de feiten. Tweede voorbeeld wat we hebben gezien. Eerst filosofie, nu wetenschapsgeschiedenis. En tot slot, derde en laatste voorbeeld eventjes, het voorbeeld van de tekstkritiek. Een hele wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het reconstrueren van de oorspronkelijke tekst van oude documenten. Bijvoorbeeld ook de oorspronkelijke tekst van de Bijbel. Oude Testament en het Nieuwe Testament. En heel lang, eeuwenlang, hadden we ontzettend weinig materiaal om mee te werken. We hadden gewoon heel weinig oude kopieën van de Bijbel in de grondtaal gevonden. Dus ja, het was een beetje speculeren, hè? Is die Bijbel aangepast door pausen en koningen, machthebbers en allerlei andere mensen die daar wat van vonden vanuit hun eigen politieke agenda's? Of niet? Ja, het is een beetje een kwestie van geloof, zou je kunnen zeggen. Maar nu zitten we in een hele andere situatie. Alleen al van het Nieuwe Testament zijn duizenden en duizenden en duizenden hele oude manuscripten, kopieën gevonden in de oorspronkelijke taal. Er is zo'n enorme schat aan informatie op dat gebied. Hier zie je een aantal voorbeelden van dat soort manuscripten. Dat zelfs een kritische professor die er zelf helemaal niks van gelooft, Bart Eerman, daar het volgende over moet zeggen. Hij zegt inmiddels dit in zijn eigen publicatie. De essentiële christelijke geloofsovertuigingen worden niet beïnvloed door tekstvarianten in de manuscripten van het Nieuwe Testament. Dat is echt een heel ander geluid dan 50, laat staan 100 of 200 jaar geleden klonk. En dat is eigenlijk een onderwerp wat je in alle rust op zichzelf zou moeten uitdiepen. Nou zie ik Guido daar zitten. Dat hebben wij onlangs gedaan in de podcast van Upstream. Dus als je daar meer over wilt weten, hoe zit het nou eigenlijk met de betrouwbaarheid van de tekst van de Bijbel, kan ik je aanraden om die aflevering eens te kijken. De podcast heet Waarom zou ik in godsnaam geloven? En volgens mij was het aflevering 67. Ja, Guido zegt 67. Ja. Dus we hebben gezien de filosofie, we hebben gezien de wetenschapsgeschiedenis, de tekstkritiek en de laatste waar we nu niet bij stil kunnen staan, de archeologie. Er is zo ontzettend veel waardevol, razend interessant materiaal gevonden in de grond, in Israël, de gebieden daaromheen, de plekken waar allerlei Bijbelverhalen zich afgespeeld zouden hebben. En je kunt dat gewoon vergelijken met wat je in de Bijbel leest. En dan kun je tot je eigen conclusies komen. Hoe verhouden die 2000, 3000 jaar oude verhalen in de Bijbel zich nou eigenlijk tot wat we nu vandaag in de grond vinden, dankzij de moderne wetenschap? En ik vind de resultaten daarvan werkelijk verbluffend. Nou werd ik voor het begin van de opname even aangesproken door iemand die zei: je hebt een tijdje geleden iets verteld over een soort e-boekje dat je daarover hebt geschreven. Daar heb ik me voor ingeschreven, maar ik heb hem nooit ontvangen. Ja, dat kan kloppen, maar ik heb goed nieuws. De volgende slide mag eventjes in beeld komen. Als je benieuwd bent hoe geloof en wetenschap elkaar nou willen kunnen versterken, je wilt daar meer over ontdekken en hele concrete voorbeelden van zien binnen de archeologie, pak dan even je telefoon erbij. Dan kun je deze QR-code scannen. Dan wil ik je namelijk dit e-book gratis geven. Dus je hoeft er niets voor te betalen. Je kunt even je naam en je e-mailadres invullen. En dan kun je ontdekken hoe geloof en wetenschap elkaar versterken. Juist binnen dat veld van de wetenschap, die archeologie. En zo hebben we 4 van die onderzoeksgebieden genoemd, maar er zijn er nog heel veel meer. En het interessante is, als je gaat kijken wat de impact is van de ontwikkelingen die er zijn op al die gebieden, dan is dat enorm. Want iemand als Richard Dawkins bijvoorbeeld is niet uit de lucht komen vallen. Hij bouwt met zijn werk, hier met dit boek bijvoorbeeld, The Greatest Show on Earth, bouwt hij voort op, eigenlijk, zoals we hem noemen, de vader van het moderne atheïsme. Zijn naam is Anthony Flew. Hij is eigenlijk een soort grondlegger van die meest recente opleving van het atheïsme. Die beste man heeft een hele carrière gebouwd op zijn atheïstische wereldbeeld. Maar helemaal aan het einde van zijn leven kwam hij tot de schokkende conclusie dat er toch een God bestaat. Hij zei: I now believe there is a God. Moet je je voorstellen. Hij heeft daar een boek over geschreven, There is a God, How the World's Most Notorious Atheist Changed His Mind. En in dat boek legt hij uit welke wetenschappelijke ontwikkelingen en argumenten hem hebben overtuigd van het bestaan van God. Hij heeft enorme schokgolven teweeggebracht, juist ook in zijn omgeving natuurlijk. Dat is de impact van dit soort ontwikkelingen. En zo zie je dat geloof en wetenschap niet botsen, maar juist heel mooi samengaan, omdat het verklaringen zijn op verschillende niveaus die elkaar verrijken en aanvullen. Nou, in deze serie heb je op een aantal gebieden ontdekt waarom je denkt zoals je denkt. Heb je meegenomen in het gedachtegoed van een aantal grote denkers. En Richard Dawkins, waar we vandaag bij stil hebben gestaan, heeft dus een grote rol gespeeld in het verspreiden van de mythe dat geloof en wetenschap zouden botsen. Dat geloof een idee of een overtuiging is, zonder dat er ook maar enige onderbouwing of bewijs voor zou zijn. En vandaag heb je gezien dat allebei die mythes inmiddels ontkracht zijn. Geloof heet niet geloof omdat er geen bewijs voor is. Nee, het christelijk geloof is juist wat we zagen. Een toewijding van je hart, een besluit van je wil en ook een overtuiging van je verstand op basis van de feiten die er zijn. Er zijn zelfs zoveel goede wetenschappelijke redenen om te geloven in het bestaan van God, dat zelfs de vader van het moderne atheïsme daardoor tot geloof is gekomen. Dat zelfs zo iemand als een Cambridge historica op basis van die feiten tot geloof komt. Dat zelfs iemand als Wouter van Noord, even wat dichterbij in ons eigen land, dat soort uitspraken doet als in de podcast die we voorbij hebben zien komen. Geloof en wetenschap conflicteren elkaar niet, maar versterken elkaar juist. Zoals William Lane Craig ons heeft uitgelegd met dat voorbeeld van die waterkoker. Zoals Emmanuel Rutte dat vorige week concreet heeft gemaakt, waar ook de wetenschapsgeschiedenis, tekstkritiek en archeologie prachtige voorbeelden van laten zien. En toch kan ik me voorstellen dat je je misschien afvraagt van ja, Wat kan ik hier nou mee? Wat heb ik hier nou eigenlijk aan? Nou, misschien wel dit. Dat alles wat we hiermee hebben ontdekt vandaag, ook in de rest van deze serie, dat dat helpt om een aantal intellectuele obstakels om in God te kunnen geloven, wegneemt. Misschien helpen dit soort dingen je wel om jezelf in ieder geval, laten we zeggen, intellectuele toestemming te geven om open te staan voor het idee dat er misschien een God zou kunnen zijn. Misschien helpt het je wel om je ogen te openen en met verwondering te kijken naar dit universum. En net zoals je op basis van een schilderij heel rationeel eruit van kunt uitgaan dat er een schilder is, dat je ontdekt dat net zo goed als je naar een universum kijkt, zo prachtig als het onze, dat het ook heel rationeel is om te denken dat daar misschien wel een oorzaak aan ten grond zou liggen. Misschien wel een persoonlijke, die je kunt leren kennen, tot wie je kunt bidden, zoals we aan het begin van deze opname ook hebben gedaan. Als je dat gaat doen, als je zelf die toestemming gaat geven, als je dat pad gaat bewandelen en je gaat ontdekken dat er inderdaad ijzersterke argumenten zijn, je gaat je hart openstellen. Je gaat misschien wel vragen: God, als u echt bestaat, dan wil ik het weten. En dan ga je God misschien ook nog wel persoonlijk leren kennen. Ga je misschien merken dat je hoofd en je hart op één lijn komen. En ik kan je vertellen dat dat werkelijk geweldig is vanuit mijn eigen ervaring. Dan ga je ervaren hoe het is als de leegte in je hart eindelijk blijvend vervuld wordt. Hoe het is om een duidelijke richting voor je leven te hebben, het doel van je bestaan te ontdekken, vergeving te krijgen voor het verleden, liefde voor vandaag en hoop voor de toekomst. Ga je ervaren hoe het is om herstel te krijgen in de relatie met je schepper en van daaruit vaak ook met de mensen om je heen. Dat is wat ik jou gun met mijn hele hart. En dat is ook wat God je aanbiedt. En waar jij vandaag de kans voor krijgt om daar ja op te zeggen. Als je dat wilt. Bedankt voor jullie tijd.

0: prachtig lied dat iets uitzingt van die verwondering over de schoonheid van de schepping. Laten we samen bidden. Heere God, u die de schepper bent van de hemel en de aarde, zo groot, zo hoog verheven, ook ver boven ons begripsvermogen. Heer, we kunnen u niet eens zien. Zo groot bent u, zo zouden we ter plekke verblind raken door onze eigen menselijke beperktheid. Heer, we kunnen het niet eens naar de zon kijken zonder verblind te raken. Laat staan u zelf zien. Heer, en toch kunnen we u wel leren kennen. Toch kunnen we ontdekken dat u bestaat. En meer dan dat, een waardevolle, persoonlijke, liefdevolle relatie met u opbouwen. Heer, en dat is het mooiste wat er is. Dat is het doel van ons bestaan. Om zo vervulling te vinden voor dat stukje van ons hart dat speciaal voor u gereserveerd is. Heer, ik wil u bidden voor iedereen die hier zit, iedereen die thuis meekijkt. Heer, als we zo'n geweldige serie hebben gehad, waarin we grote thema's hebben besproken, invloedrijke denkers de revue zijn gepasseerd. Heer, we hebben ontdekt waarom we denken zoals we denken op een aantal belangrijke gebieden van het leven. Heer, dan wil ik u bidden. Wilt u werken in ons hart? Wilt u werken in ons denken? En ons helpen om misschien wel voor het eerst die stap te zetten om onszelf intellectuele toestemming te geven om een keer te bidden. Om een keer u als het ware de kans te geven van oké, God, als u dan bestaat, laat het dan maar zien. Als u dan bestaat, mag ik u leren kennen. Heer, en ik wil u bidden voor iedereen die vandaag op dat punt is gekomen om voor het eerst die stap te zetten. Heer, wilt u uzelf dan ook op een hele persoonlijke, hele mooie, liefdevolle manier aan die mensen kenbaar maken. Heer, wilt u ons allemaal zo helpen om aan de slag te gaan met de grote ontdekkingen die we hebben kunnen doen in deze serie, de wijze lessen die we daaruit hebben kunnen leren. Dat we zo tot uw doel voor ons leven mogen komen en in de voetsporen van Jezus mogen gaan en staan. Heer, dat willen we u vragen in Jezus' naam. Amen.
1: Zo, zijn we bijna aan het einde gekomen. Misschien was jouw achterstallige onderhoud wel van ik moet toch eens verdiepen in wetenschap en geloof hoe dat samengaat of niet. Dus ik hoop dat je dan goed bediend bent. Ik kan me ook voorstellen dat je na deze serie denkt van wanneer stopt dit eindelijk met al die colleges en feiten en heb je hele andere behoeften. Nou, volgende week gaan we dus beginnen met heel ander thema waarin het gaat over moordzaken. Dus echte mensen met echte verlangens, gevoelens die van alles uitvreten. Dus ik zou zeggen, kom volgende week weer en dan gaan we een hele andere serie in. Misschien wil je wel verder praten over alles, terwijl ik verdwijn hier in een wolk van mist. Wil je napraten over alles wat er voorbij is gekomen? Dat kan altijd achter deur 2 of online als je meekijkt op upstream.café. Gaan we afsluiten met een nummer wat eigenlijk gaat over een ander perspectief waarmee je je leven ook kunt leven. Een leven met God, waarin je op een hele andere manier naar de gebeurtenissen in je leven gaat kijken. Luister maar mee.

0: Yes, dank jullie wel allemaal voor het komen. En iedereen die thuis heeft gekeken, heel erg bedankt. Tot volgende week weer.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the stone. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus.

0: De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws. Counting down!
1: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prins. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruim

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
4: Holy, holy, holy are you, Lord.
5: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Glory.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm.
2: What did he do?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie.

0: have stuff to obey him for. Very soon you will sing this song. You better stop.
1: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
6: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

is God Radio.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: Counting down!
10: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
9: Top 33!
10: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What are they doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte

0: Tisseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
6: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
9: Holy, holy, holy,
10: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship. Just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nesten.

en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanos.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruim

Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Van alle apostelen heeft Paulus meer dan wie ook de genade van God woorden gegeven. Zo schrijft hij aan de christenen in Galatië: als jullie proberen door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, zijn jullie van Christus losgemaakt en hebben jullie Gods genade verspeeld. Galaten 5 vers 4. Heftige woorden. Wel, als Paulus dit schrijft, denkt hij terug aan de tijd dat hij zelf een farizeer was. Volgens de farizeeërs was je alleen rechtvaardig, door God goedgekeurd en aanvaard, als je precies deed wat er in de wet stond. Paulus wist dat ze hun best deden om de mensen te bewijzen dat je door hard te werken je wel aan de wet kunt houden, zodat je uiteindelijk door God goedgekeurd en aanvaard zou worden. Jaren geleden vroeg ik leiders om me heen wat het betekent volgens hen om in Christus te zijn. Eén antwoord was: als je doet wat Jezus deed, ben je in zijn wil en ben je dus in Christus. Vanaf die dag stond ik elke morgen vroeg op om 2 uur te bidden. Ik deed mijn best om meer en meer op Jezus te gaan lijken. Een vriend van mij besloot om diezelfde reden 1 keer per maand een nacht in gebed door te brengen. Dan ging hij met blote voeten in een emmer met koud water staan, want hij bang was dat hij in slaap zou vallen. Of fietste hij de hele nacht bidden door de stad. Maar hoe harder we ons best deden, des te meer beseften we dat we nooit als Jezus zouden worden. In Christus zijn heeft niets te maken met wat ik doe of niet doe, maar met wat Jezus voor mij heeft gedaan. Er is geen weg naar volmaaktheid. In eenheid met Christus verklaart God jou rein, rechtvaardig, heilig en volmaakt. Het is Gods geschenk van genade. En zorg ervoor dat je zijn genade nooit verspeelt door te geloven dat je door heilig voor God te leven door Hem wordt goedgekeurd en aangenomen.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
1: Ik wil eens een klein beetje vertellen wat ik geleerd heb over volledige overgave. Bent u bang voor de volledige overgave? Ik ga weer eens een paar woorden over dit onderwerp zeggen. De overgave aan onze heiland, den Heer Jezus. Ik heb wel eens een tijd gehad dat ik er bang voor was. Ik durf het niet aan hoor, zei ik. Je weet nooit wat dat voor consequentie met zich meebrengt. Ik durf het niet en ik weet ook niet hoe ik dat voor elkaar zal brengen. Hoe ik de moed zal opbrengen. Wat erg toch, hè, om zulke dingen van de Heer te denken, dat we bang zijn voor consequenties. Ik leerde iets dat ik nu aan u ga vertellen. U die ook bang bent en niet weet hoe het moet. U hoeft het niet in eigen kracht te doen. Of door een krachtige wil van jezelf. God wil in ons werken. Beide het willen en het volbrengen. Kijk, het begin is wat we noemen bekeren. Het omkeren naar de Heer Jezus. Je leeft als het ware met je rug naar God. En nu 180 graden omkeren naar Hem toe. Dat is die heerlijke eerste stap. Dan maakt Jezus je een kind van God. Maar nu moet het kind van God groeien. En dat betekent alsmaar weer een leggen van je zwakke hand in de sterke hand van Jezus. Die met ons wil gaan en ons wil leiden. Je omstandigheden, je familie, je zorgen, je werk, je problemen. Ook je lijden, als dat er is. We moeten in ernstig bidden het antwoord vinden. God, die zo machtig is en zo vol liefde, wil zelf in ons werken om alles wat verkeerd is weg te nemen. Over te geven aan Hem wat er fout is in ons denken en handelen. Wat deed God met Abraham? God zelf maakte hem een instrument voor zijn glorie. Dan ga je bidden, God, maak mij gewillig om gewillig gemaakt te worden. Dat gebed heb ik het eerste gehoord toen ik in Nieuw-Zeeland was. Een theologisch student, Chris Lethbridge, had met zwemmen een ongeluk gehad en zijn nek gebroken. Hij was verlamd van zijn hals tot zijn tenen. Hij was heel intelligent. Hielp me een boek te corrigeren dat ik in het Engels geschreven had. Op een avond hadden we het erover dat ook zo'n verschrikkelijke ervaring als hij had. Dat hij die moest overgeven. Ik vertelde hem dat Betsy, mijn zuster, in het concentratiekamp tegen me zei: we moeten niet denken en praten over wat ons leven vroeger was. Of wat we straks als we vrij zijn gaan beleven. We moeten ons gevangenen zijn, helemaal overgeven aan den Heer. Dan kunnen we het aanvaarden. 'S nachts hoorde Chris bidden: Lord, make me willing to be made willing to surrender all. Heer,

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
10: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

Dit is An Hour with Jesus. Een uur apart gezet voor aanbidding. Met Terry McAlmon op God Radio.

0: geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws. Counting down.
2: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen,

Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen. Maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen. Zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: aanbod voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
10: What did you mean about going to Lazarus?
11: I said what I said.
9: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
12: Lord, why didn't you come?
11: Take away the storm. What is he doing?
9: Download nu de gratis app en start met kijken.
13: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.